0: Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het komt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun, waarop was gerekend. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Mitty was 34 jaar. Panda-jong Lang Yue, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouwehands Dierenpark, verhuist deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Rhenen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort. De ouders blijven wel in de dierentuin in Rhenen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. Lang Yue was het 2e jong dat in Nederland is geboren. Ouwehands Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken, met vanmiddag soms een bui bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 3 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een achtbaan stilgezet, omdat meerdere bezoekers een hersenletsel in zouden hebben opgelopen. 4 jaar geleden overleed die man na een ritje in de achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is, omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Acteur RJ Middy is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Middy cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. RJ Middy was 34 jaar. Panda Yong Langyue, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouwehands Dierenpark, verhuist deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Rhenen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort. De ouders blijven wel in de dierentuin in Rhenen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. Langyue was het 2e jong dat in Nederland is geboren. Ouwehands Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en...

alles wat mij hield, dat mijn thuis was, al die tijd.

0: van 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. 4 jaar geleden overleed iemand na een ritje in die achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is, omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan en ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Het duo Jentel en de Boer won de prijs voor de 2e keer in de categorie kleinkunst. Zij worden geprezen vanwege de humor in gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de 2e keer. Zij wordt geprezen voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijke onzinnige gekheid. In de categorie entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het is 8 tot 12 graden. En ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui bij 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Met mijn ogen dicht kan je voelen. Met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd nog uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken en daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. Breaking Bad-acteur R.J. Mitty is op 34-jarige leeftijd overleden. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar mogelijk gaat het om zelfdoding. Mitty speelde in Breaking Bad de zoon van hoofdpersonage Walter White. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. In Oude Hans Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Langyue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Lieve mensen, goedenavond allemaal. Dank dat u aanwezig wil zijn bij het mooiste moment uit mijn leven.
1: This is the moment. This is the day. This is the moment when

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Veilig Thuis, dat meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling onderzoekt, kan het werk niet meer aan. Dat komt door het stijgende aantal meldingen, maar ook door complexe situaties en tekorten in de zorg. Elk jaar worden tienduizenden gevallen van mogelijke mishandeling te laat opgepakt. Een melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden opgepakt, maar dat lukt in meer dan de helft van de gevallen niet. Het meldpunt is veel tijd kwijt aan gesprekken en het opvragen van informatie bij huisarts of school. De organisatie pleit daarom voor meer geld van de overheid. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd nog uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken. En daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. Ook de komende dagen wordt in Mexico nog noodweer verwacht. In een attractiepark in de VS is iemand uit een achtbaan gevallen en overleden. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde in een Six Flags park in de staat Georgia. Doordat een man bij zijn val andere passagiers raakte, is er ook een onbekend aantal gewonden. In Ouwehands Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Langyue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt te vaak te laat opgepakt. Een melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden behandeld, maar in meer dan de helft van de gevallen lukt dat niet. De directeur van Veilig Thuis trekt nu zelf aan de bel.
2: Al onze organisaties lopen vast als het gaat om wachtlijsten, maar ook om zorgen over inwoners, gezinnen waar onveiligheid is of signalen van zijn.
1: De oplossing is volgens Veilig Thuis meer geld vanuit de overheid. Deskundigen in cyberveiligheid zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Vanwege de storing zijn in sommige winkels lege schappen. Bij andere supermarkten is het daardoor juist drukker. In Oude Hans Dierenpark in Renen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Lang Yue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Polifenario's, uitgereikt. En de jury had veel te kiezen, zegt juryvoorzitter Sayen Mouchon.
3: Er is meer dan ooit. Er wordt meer gemaakt dan ooit. En alle perspectieven komen aan bod. Er zijn zoveel makers die zoveel mooie en speciale dingen maken. De meerstemmigheid. Ja, het is steeds moeilijker om te duiden wat cabaret is, omdat het zoveel is.
1: Cabaretduo Jentel en de Boer, Lisa Osterman en Ruud Smulders vielen in de prijzen. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en

0: nieuws van 8 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Maar ook door tekorten in de zorg kunnen medewerkers het werk niet meer aan. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De supermarkt zelf spreekt van een cybersecurity incident, zegt deze expert.
2: En de combinatie van het feit dat ze deze term gebruiken en ook zeggen dat ze een aantal systemen preventief hebben uitgezet, ja, kan het bijna niet anders dan dat er een mogelijkheid is dat hackers gewoon het systeem zijn binnengekomen en dat ze dat hebben ontdekt en dat ze daarmee de systemen hebben uitgezet om verdere schade te voorkomen.
1: Albert Heijn wil vooralsnog niet zeggen of het gehackt is. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. De Amerikaanse acteur R.J. Milley is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van het hoofdpersonage Walter White.
3: You killed Uncle Hank. You killed him.
4: No,
3: what you did to Mom, you asshole. You killed Uncle Hank.
4: Stop it. Stop it.
3: I don't want anything from you.
1: Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Milley was 34 jaar. Dan nog het weer. Het is bewolkt met soms wat regen. Bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling belandt vaak op een grote stapel. Volgens de wet zou er binnen 5 dagen actie ondernomen moeten worden, maar dat duurt nu gemiddeld 2 maanden. Volgens de directeur van Veilig Thuis is er meer geld nodig.
2: Om capaciteit erbij te kunnen zetten, dus dat betekent mensen die aan de slag willen om de meldingen en adviezen samen met ons op te kunnen pakken. Maar ook tijd en ruimte om echt de transformatie die we met elkaar al lang voor ogen hebben in gang te zetten.
1: Er zou zo'n 70 miljoen euro nodig zijn. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij provincies en discussies over grondgebruik. De IT-problemen bij Ahold Delhaize houden aan. Door een cybersecurity-incident liggen verschillende diensten van Albert Heijn sinds zondagmiddag stil, zegt economieverslaggever Roland Muller.
3: De bezorging aan huis loopt ook vast naar die kortingen die mensen niet kunnen krijgen of de prijzen die verkeerd zijn vermeld. Gisteren aan het eind van de dag zag je al wel heel veel foto's voorbij komen van lege schappen. En dan maken ze zich vooral zorgen over die versproducten. Nou, ik denk dat vandaag het beeld nog duidelijker wordt hoe leeg die schappen zullen zijn.
1: Cybersecurity experts denken dat Ahold gehackt is. Het bedrijf zelf wil daar nog niets over kwijt. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. De komende dagen wordt in Mexico ook weer noodweer verwacht. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij matig tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is 1 Vallei met het nieuws van 10 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Mogelijk werken de computersystemen van Albert Heijn vanmiddag weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de digitale systemen later vandaag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan vanochtend nog niet zeggen wanneer de systemen weer gaan draaien. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack en of er klantgegevens zijn buitgemaakt. Sinds zondag kampt de supermarktketen met een grote storing. In de winkels is intussen het effect merkbaar. De schappen raken leeg omdat bij een aantal distributiecentra het werk is stilgelegd. De bovengrens voor de nationale hypotheekgarantie gaat volgend jaar omhoog van 470.000 naar 500.000 euro. Ook worden kopers van huizen met een slecht energielabel gestimuleerd om te verduurzamen. Bij de hypotheekgarantie hoeven mensen een lagere rente op hun lening te betalen. Dat is om ze te beschermen tegen bijvoorbeeld werkloosheid of het overlijden van hun partner. De regeling is beschikbaar voor woningen tot een bepaalde aankoopprijs en die grens stijgt mee met de huizenprijzen. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Maar ook door tekorten in de zorg kunnen medewerkers het werk niet meer aan. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen. Zo blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen ook veel zon, maar ook wolken. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. De politie heeft in Capelle aan de IJssel een terreurverdachte opgepakt. De man van 20 zou in zijn omgeving hebben verteld dat hij een aanslag wilde plegen waarbij veel slachtoffers zouden vallen. Ook zou hij een mogelijk doelwit hebben genoemd. Justitie wil niet zeggen wat dat was. De man is vorige week opgepakt en zijn huis in Capelle is doorzocht. Daarbij zijn een zwaard, messen en een luchtdrukwapen gevonden. Ook zijn laptops en mobieltjes in beslag genomen. De man blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Vakbond CNV zegt van medewerkers van Albert Heijn te hebben gehoord dat de computersystemen van de winkelketen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer dat het geval zal zijn. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack. Voor de kust van Bulgarije zijn 2 schepen geraakt door drones. 1 van de schepen is gezonken in de Zwarte Zee. Voor zover bekend is de bemanning van beide schepen gered. De Bulgaarse premier noemt de aanval onaanvaardbaar en gaat in gesprek met NAVO-baas Rutte. Eerder deze week werd er ook al een schip aangevallen voor de Bulgaarse kust. Bulgarije grenst niet aan Oekraïne of Rusland, maar beide landen hebben wel belangrijke havens aan de Zwarte Zee en vallen die geregeld aan. De Bulgaarse premier zegt niet te weten van wie de aanval komt. Het duurde een tijd voordat Christa Pike medische hulp kreeg na haar mislukte executie, omdat de meldkamer twijfelde of de noodoproep vanuit de gevangenis wel echt was. Dat blijkt uit geluidsopnames die het Amerikaanse persbureau AP in handen heeft. Pas een half uur na de eerste melding werd daadwerkelijk een ambulance naar de gevangenis gestuurd. De 50-jarige Christa Pike overleefde de executiepoging. Het is onduidelijk of ze later alsnog wordt gedood. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen ook veel zon, maar ook bewolking. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 12 uur.
1: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. In Capelle aan de IJssel is een man opgepakt die mogelijk een aanslag wilde plegen. Hij zou in zijn omgeving hebben gezegd dat daarbij veel slachtoffers zouden vallen. Dat werd vorige week gemeld bij de politie en diezelfde dag is de terreurverdachte, een man van 20, opgepakt. In zijn huis zijn onder andere een zwaard, twee messen en een luchtdrukwapen gevonden. Vakbond CNV zegt van medewerkers van Albert Heijn te hebben gehoord dat de computersystemen van de winkelketen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer dat het geval zal zijn. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack. Sinds zondag kampt de supermarkt met een grote storing. Huizenkopers kunnen volgend jaar voor een hypotheek tot 500.000 euro een nationale hypotheekgarantie afsluiten. Nu ligt die NHG-grens nog op 470.000 euro. De garantie stijgt mee met de huizenprijzen en biedt kopers een financieel vangnet als ze te maken krijgen met financiële problemen of gedwongen verkoop. Opnieuw zijn schepen in de Zwarte Zee voor de kust van Bulgarije aangevallen door drones. Twee schepen werden geraakt, één daarvan zonk. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Eerder deze week was er ook al een aanval bij Bulgarije. Wie erachter zit is niet duidelijk. Wel is er een vermoeden, want de Russische ambassadeur in Bulgarije is op het matje geroepen. PEC Zwolle heeft trainer Henry van der Vecht ontslagen. Hij is de eerste trainer die dit eredivisieseizoen op straat wordt gezet. PEC staat nu 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim een jaar hoofdtrainer van PEC en daarvoor ook al 6 jaar assistent in Zwolle. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt. Het weer, het blijft bewolkt met soms motregen, 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op en dan trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Een verhaal door Willem de Vos.
1: Welkom. Iedere maand ben je hier te gast met een verhaal. En we hadden eerder deze week even contact met elkaar ter voorbereiding op dit programma. Het wordt je eerst een ander onderwerp en later kwam je daar weer op terug, Willem. Hè?
2: Ja, weet je, elke dag is een thema. Elke
1: ja, dat
2: week
1: klopt.
2: Is een thema. Het is vandaag, geloof ik, Coming Out Day. Het is ook de dag van...
1: Ja, morgen, geloof ik. Oh, gisteren op de scholen en zondag ja, officieel internationaal, zeg maar. Ja.
2: En de dag van de daklozen. Maar ik denk, kijk even vooruit. Volgende week is de week van het repareren.
1: Ja.
2: Heel Nederland repareert.
1: Kan je iets dichter bij de microfoon? Hè?
2: Heel Nederland repareert. Ja. Toen dacht ik, nou, dat is ook een mooi thema. En er zijn prachtige verhalen over.
1: Ja, ja.
2: En er is ook veel aandacht voor nodig.
1: Dus ja, en voor repareren hebben we gelukkig tegenwoordig ook repaircafés, hè, waar je terecht kan.
2: En zelfs
1: met
2: een wet.
1: Spullen. Ook heel...
2: Oh, zoals een wet ja, die fabrikanten verplicht om dingen reparabel te maken.
1: In dat werd tijd, hè?
2: Dicht te lijmen.
1: Ja, ja, ja, ja. En komt dat ook in jouw verhaal straks naar voren, dit aspect?
2: Nou, dat gaat vooral over het vakmanschap van mensen die kunnen repareren. En in hoeverre dat gewaardeerd wordt.
1: Oké, nou, we gaan luisteren.
2: Eén uitje uit de oude doos. Henry Ford, dus de man van de A Ford en de T Ford, die verdiende een vermogen met het aan de lopende band, letterlijk aan de lopende band, produceren van auto's. En toch stond hij bekend als een man die enorm op zijn centen zat. Op een keer was een belangrijke machine in de Ford-fabriek kapot. De technici van Ford zelf konden de oorzaak van het mankement niet vinden. Ford belde ten einde raad een externe technicus. Die keek 5 minuten naar de machine, zette met een krijtje een kruis op een bepaald onderdeel en hij zei, als je dat onderdeel vervangt, dan doet hij het weer. De man bleek gelijk te hebben. Maar Henry Ford schrok enorm van de nota die de man stuurde van $10.000. Ford belde meteen op. Die nota kan nooit kloppen, brieste hij. Je bent hooguit 10 minuten binnen geweest, ik eis een specificatie. En die kwam een paar dagen later met de post en daar stond op arbeidsloon $5. Wetend waar het kruisje moet staan, $9.995. Nou, een beetje vergelijkbaar, maar ook wel van een andere orde, is het verhaal over de slotenmaker. De slotenmaker deed er in het begin meer dan een uur over om een slot open te krijgen of het te vervangen. Het kostte hem veel moeite en veel kracht en in de meeste gevallen bleef de deur ook niet heel. Toch betaalden zijn klanten hem graag de gevraagde €70. Met meestal nog een fooi daarbovenop vanwege de zware inspanningen. Maar in de loop van de tijd groeide zijn ervaring en werd hij er steeds handiger in. Op het laatst had hij nog maar 10 minuten of een kwartier nodig om de klus te klaren en bleef de deur gewoon heel. En wat was daarvan het gevolg? De fooien werden steeds kleiner en de mensen maakten steeds heftiger bezwaar tegen een rekening van €70 voor slechts 10 minuten werk.
1: Ja. Wat kunnen we daarvan leren, hè?
2: Dat je vakmanschap moet bewieroken en moet eren. In plaats van te denken van, nou, dat doet hij met 2 vingers in de neus, dus waarom zou ik er zoveel voor betalen?
1: Ja.
2: Als je zelf niet kunt.
1: Ja. Ja,
2: ja.
1: Ja, maar dat wordt volgens mij gebeurt ook steeds meer, dat vakmanschap meer beloond en gewaardeerd wordt, toch?
2: Ja, hoewel het toch heel veel, nog steeds heel veel aandacht uitgaat naar wat we met ons brein allemaal kunnen. Mensen die wetenschappelijk opgeleid zijn of HBO opgeleid zijn. Ook belangrijk, maar zonder al die steunpilaren die zorgen dat de apparaten werken.
1: Nou, daar kun je essentieel,
2: ook,
1: denk
2: kun je
1: ik.
2: Kun je ook de studio hier niet runnen?
1: Ja. Dat was het, Willem.
2: Ook voor deze technicus bijvoorbeeld.
1: Ja, zeker. Heel belangrijk. Ja. Zonder hem zouden we geen uitzending. Mag ik je bedanken weer, Willem, voor
2: dat mag, ik bedank
1: iets waar we over na kunnen denken, denk ik ook.

0: NRC Muziek.
1: En dan horen we hier geheimzinnige geluiden uit de ruimte die overgaan in bekende nummers van een wereldberoemde groep. Alleen nu uitgevoerd door een tributeband uit Los Angeles met een Nederlandse drummer die samen de trots en passie uit willen dragen van vier jongens uit Dublin.

0: Ingmar Aalhoff zit hier naast mij. Hij is drummer van de Amerikaanse U2 Tribute Band Elevation. Die in november in Rhenen optreedt. En daarom zit hij hier. Hij is nu even kort in Nederland voor een familiebezoekje, begrijp ik.
1: Ja,
0: een uitgelezen kans om jou even uit te nodigen hier. Daar ben ik heel blij omdat je langs kon komen.
1: Ja,
0: hoe gaat het met je om te beginnen?
1: Het gaat goed. Ja. Ik vind het heerlijk om in Nederland te zijn.
0: Ja, want ik zag op de website, nou, waar ben je niet geweest? Op allerlei cruises en verre steden.
1: Ja, 5 dagen geleden zaten we nog op de Caribische Zee.
0: En nu zit je in het koude Nederland.
1: En nou zit ik in het koude en regenachtige Nederland.
0: Ja, precies, dat kan ik me voorstellen. Als 14-jarige kocht je je eerste drumstel, zag ik op je website. Waar komt die passie uit voort?
1: Ja, muziek zat er altijd een beetje in.
0: Van je ouders ook?
1: Ja, van mijn ouders ook. Van mijn vader vooral.
0: Ja.
1: En toen heb ik de drumstokken opgepakt. Ja.
0: En toen ben je conservatorium gaan doen in Arnhem?
1: Ja, conservatorium in Arnhem. Eerste jaar toen. En dat heb ik 2 jaar gedaan. En toen hebben ze me eraf geschopt.
0: Hebben ze jou eraf geschopt? Hoor ik dat goed?
1: Ja.
0: En hoe komt dat dan?
1: Omdat het drumstel was wel oké, maar mijn theorie was niet oké.
0: Ja, je studeerde niet genoeg? Of?
1: Ik wilde gewoon lekker drummen. Lekker
0: en niet te veel theorie?
1: Niet te veel theorie, ja.
0: Ja.
1: En toen zeiden ze, je kunt niet naar het volgende jaar. Nou, dat was natuurlijk heel erg voor mij. Maar ik had heel veel contacten gemaakt.
0: En je ouders vonden het ook niet leuk, denk ik? Of?
1: Nee, die waren wel heel, heel medelevend en... Nee, die waren altijd wel aan mijn kant.
0: Maar dan stopt je studie.
1: Ja, dan stopt de studie. Ja, wat dan?
0: Ja.
1: En toen werd ik op een gegeven moment gevraagd om in Los Angeles... Met een Duitse-Nederlandse band in Los Angeles te spelen. Voor 5 weken. In een Duitse club. Geloof het of niet.
0: Nee.
1: En we zouden daar voor nieuwjaar met Heino spelen.
0: Ja. Nou, dat is volgens mij niet repertoire waar jij drummer in bent,
1: nee,
0: toch?
1: Nee, niet echt. Het was ook de eerste keer dat we op een gegeven moment dus een wals speelden.
0: Okay.
1: En een polkas en weet ik wat allemaal. Dat hebben we gedaan. Nou, en toen ben ik op een gegeven moment een gastoptreden gedaan met een Cubaanse zangeres.
0: Ja.
1: Die kwam bij ons zingen een paar nummers.
0: Ja.
1: Nam haar dochter mee. Nou ja, van het een kwam het ander. En toen zijn we verliefd geworden. Hadden een lange afstandsrelatie van 2 jaar. En toen zijn we getrouwd.
0: Ja.
1: Hadden een kindje, ben ik naar Los Angeles verhuisd en daar als drummer begonnen te spelen.
0: In 1994 was dat al. Dus
1: dat
0: wel
1: was in 1994.
0: Lang geleden.
1: Heel lang geleden.
0: Ben je nu meer Amerikaan dan Nederlander?
1: Absoluut niet.
0: Oh.
1: Nee. Anders zou ik helemaal zo praten, maar dat doe ik natuurlijk niet.
0: Ja, dat valt
1: zoals
0: wel mee.
1: Jan de Bont en Paul Verhoeven.
0: Ja, dat klopt. Daar was ik ook benieuwd naar of dat
1: het
0: geval was.
1: Nee hoor, dat is allemaal een beetje overdreven.
0: De nuchtere Nederlander is dat?
1: De hele nuchtere Nederlander.
0: Die blijft.
1: Ja.
0: Wat voor leven heb je daar opgebouwd in L.A.?
1: Ja, ik heb daar een huis, een tuin.
0: Een gezin, kinderen?
1: Ik heb gezin, ja, maar mijn vrouw en ik zijn in 2014 uit elkaar gegaan.
0: Okay.
1: Maar ik heb 2 kinderen. Ik heb mijn zoon die woont in Oceanside, dat is tussen LA en San Diego. Mijn dochter heeft wat ik heb gedaan. Die is geïmigreerd naar Nieuw-Zeeland. Die is daar getrouwd met een man en heeft 3 kinderen, dus ik ben ook al opa.
0: En af en toe ga je even naar Nieuw-Zeeland op de koffie.
1: Af en toe naar Nieuw-Zeeland. Ja, als ik wat tijd heb, dan ga ik even op de koffie. Ja. Even met de koter spelen. En dan.
0: Ja, maar het leven dat je daar opgebouwd gaat veel verder dan alleen maar dit privéleven. Je bent met heel veel artiesten, heb je samengewerkt, zag ik op je website. Je bent bij allerlei muzikale projecten betrokken. Even los van Elevation, wat de tribute band is.
1: Ja.
0: Dus buiten de optredens, is dat je leven volgens mij? Met de eigen studio?
1: Dat is zeker mijn leven. Ja, ik heb mijn eigen studio thuis. Daar kan ik opnemen. Ik heb met heel veel mensen gespeeld. Hele onbekende mensen, maar ook hele bekende mensen. En alles ertussenin. En ben toen een jaar of 15, 16 jaar geleden met mijn businesspartner Bart Davis Elevation begonnen.
0: Ja.
1: Ja. Dus ik ben ook de medeoprichter.
0: Wat ik me nou afvraag, hè? Mag je nou zomaar een tribute band oprichten? Of moet je toch toestemming hebben van de originele band? Hoe gaat dat?
1: In de meeste gevallen mag je gewoon een tribute band
0: Want even een beetje cru gezegd. Jullie varen mee op het succes van U2 en jullie verdienen daarmee.
1: Mm-hmm.
0: Hoe zit dat dan met auteursrechten en dat soort dingen?
1: Met auteursrechten is het zo, voor zover ik weet, dat... als wij het opnemen, of het nou video, audio of allebei is, en wij dat zouden verkopen en daarmee geld verdienen, dan moeten wij auteursrechten
0: En niet als je ermee verdient door
1: live
0: zo,
1: spelen.
0: Zo nauwkeurig mogelijk het origineel na te spelen en daarmee succes te hebben.
1: Dat, ja, ja.
0: Dat mag gewoon, mag iedereen doen.
1: Kennelijk wel. Maar in Nederland heb je dan wel de Buma Stemra. Ja. Dus dat, ja. Een club of een zaal betaalt dat.
0: Ja.
1: In Duitsland heb je de GEMA en dergelijke.
0: Heb je enige relatie met YouTube buiten dat je hun muziek speelt? Hebben ze jullie wel eens gehoord of een reactie gegeven?
1: We zouden ooit in Mexico, in Monterrey, Mexico, zouden wij samenkomen. Zouden we samen dineren.
0: Ja.
1: En er stonden vier stoelen voor ons en vier stoelen voor hun. Zij zouden een show daar doen. En toen hoorden we op een gegeven moment dat het afgezegd was, want ze waren moe.
0: Ach, ja, dat moet een enorme teleurstelling voor jullie allemaal geweest zijn.
1: Ja, was zeker.
0: Het was natuurlijk uniek. Dus je hoopt dat er in de toekomst, denk ik, nog eens een kans is.
1: Lijkt me hartstikke leuk, ja, absoluut.
0: En ook te horen wat ze ervan vinden dan.
1: Absoluut, ja. Want nou, ze hebben ons wel al gehoord en ze vinden het heel erg goed. De gitaartechnicus van The Edge,
0: ja.
1: Dallas Shue, die heeft ons ergens gezien in Hermosa Beach, ook in de Los Angeles regio. En die stond stil en die zei tegen onze geluidsman, wie zijn dit?
0: Ja.
1: En dat heeft hij laten weten, Elevation. Hij zei, nou, ze hebben dezelfde apparatuur, ze zien er hetzelfde uit en ze klinken fantastisch. Dus die is weer naar die Edge gegaan en zo is het een beetje... Ja,
0: ik ook qua uiterlijk viel mij op de foto's en filmpjes die ik zag. Ja, dat jullie echt je best hebben gedaan om met de stoere zonnebrillen op en zo.
1: Ja, de stoere zonnebril.
0: Nou ja, het is maar een pose, hè?
1: Ja, ja.
0: Even, want ik zie dat de tijd alweer verstreken is. Helaas, ik kan nog veel met je willen bespreken. Maar ik was al heel blij dat je hier kwam. Zondag 22 november.
1: Ja.
0: Dan treed je op in Rhenen. Ik vond een beetje onduidelijk op de website hoe laat...
1: We doen twee sets. Volgens mij is er één om 14:30.
0: Ja.
1: En dan is er een pauze. En dan is er weer één om 16:30.
0: Oké, twee sets. En daartussenin, ja, dat is gewoon pauze om even wat te drinken. En
1: ja,
0: zo.
1: Precies, ja.
0: Dus dan kunnen ze jullie daar live zien. Ik vroeg me wel af, waarom niet in de theaters hier in Nederland?
1: Omdat het een beetje te laat is geboekt.
0: Ja.
1: En de theaters zitten al bijna een jaar van
0: volgend
1: tevoren.
0: Volgend jaar misschien.
1: Ja, daar zijn we nu mee bezig. Ja.
0: Leuk, leuk.
1: 27,
0: dan horen we het.
1: Ja,
0: en dan zullen we het ook weer eventjes aandacht gaan besteden hier in dit cultuurprogramma.
1: Super, leuk.
0: Mag je heel erg bedanken dat je even naar de studio wilde komen. Jorgen Ingmar Alofs, drummer van Elevation, de U2 Tribute Band, treedt op zondag 22 november bij Bolleit in Rhenen.
1: Ja.
0: Dus zoek dat maar even op.
1: Super.
0: Hartelijk dank.

0: met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Dorold Megens met het NOS-journaal. Albert Heijn zegt dat er alles aan wordt gedaan om toch nieuwe leveringen naar supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld en zijn er veel lege schappen in de winkels. De elektronische prijskaartjes kloppen inmiddels wel weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de systemen vanmiddag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn kan dat nog niet bevestigen. Staatssecretaris Erkens van Landbouw moet alsnog beoordelen of drie boeren de staarten van hun varkens wel mochten afknippen. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door de stichting Varkens in Nood. Het knippen van de krulstaarten is verboden, mag alleen in uitzonderingssituaties. Varkenshouders zeggen de staarten te knippen om te voorkomen dat de varkens in elkaars staart bijten. Volgens Varkens in Nood kan het staartbijten beter voorkomen worden door de leefomstandigheden van varkens te verbeteren. De Formule 1 gaat naar Rwanda. Over een jaar wordt daar de Grand Prix van Afrika 10 jaar lang gereden. Het circuit moet nog gebouwd worden in Bugesera, vlakbij de hoofdstad Kigali. De organisatie van de Formule 1 wil al langer terugkeren naar Afrika. De laatste wedstrijd daar was in Zuid-Afrika ruim 30 jaar geleden. De president van Rwanda hoopt zijn land zo positief op de kaart te zetten. Rwanda staat namelijk ook bekend als land waar mensenrechten worden geschonden. Nigel de Jong blijft nog 4 jaar directeur topvoetbal bij de KNVB. Zijn nieuwe contract gaat in op 1 januari, meldt de Voetbalbond. De Jong begon in 2023 bij de KNVB. Afgelopen zomer was er kritiek op hem, omdat het lang duurde voordat er een nieuwe bondscoach werd aangesteld als opvolger van Ronald Koeman. Uiteindelijk stelde hij verrassend de Spanjaard Xavi aan. Het weer, het blijft bevolkt met soms wat motregen. 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond opklaringen, dan trekken de buien weg. Morgen eerst in het binnenland wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van steen.
1: Een geval van zuiver hout.
0: Het was het beste dat ik vinden kon.
1: Toen iemand wegging met het goud.
0: Mijn hart is van het hardste hout.
1: Maar het buigt nog als het moet.
0: Maar niet te ver en rustig aan.
1: Ik weet nog niet echt wat het doet.

0: Een verhaal door Willem de Vos.
1: Welkom. Iedere maand ben je hier te gast met een verhaal. En we hadden eerder deze week even contact met elkaar ter voorbereiding op dit programma. Het wordt je eerst een ander onderwerp en later kwam je daar weer op terug, Willem.
2: Hè? Ja, weet je, elke dag is een thema. Elke
1: ja, dat
2: week
1: klopt.
2: Is een thema. Het is vandaag geloof ik coming out day. Het is ook de dag van...
1: Ja, morgen geloof ik. Oh, gisteren op de scholen en zondag ja, officieel internationaal, zeg maar. Ja.
2: En de dag van de daklozen. Maar ik denk, kijk even vooruit, volgende week is de week van het repareren.
1: Ja.
2: Heel Nederland repareert.
1: Kan je iets dichter bij de microfoon? Hè?
2: Heel Nederland repareert. Ja. Toen dacht ik, nou, dat is ook een mooi thema. En er zijn prachtige verhalen over.
1: Ja, ja.
2: En er is ook veel aandacht voor nodig.
1: Dus ja, en voor repareren hebben we gelukkig tegenwoordig ook repaircafés, hè, waar je terecht kan.
2: En zelfs
1: kan
2: een
1: spullen.
2: Wet. Ook heel... Oh, zoals een wet ja, die fabrikanten verplicht om dingen reparabel te maken.
1: In dat werd tijd, hè?
2: Dicht te lijmen.
1: Ja, ja, ja. Ja. En komt dat ook in jouw verhaal straks naar voren, dit aspect?
2: Nou, dat gaat vooral over het vakmanschap van mensen die kunnen repareren. En in hoeverre dat gewaardeerd wordt.
1: Oké, nou, we gaan luisteren.
2: Eén uitje uit de oude doos. Henry Ford, dus de man van de A-Ford en de T-Ford, die verdiende een vermogen met het aan de lopende band, letterlijk aan de lopende band, produceren van auto's. En toch stond hij bekend als een man die enorm op zijn centen zat. Op een keer was een belangrijke machine in de Ford-fabriek kapot. De technici van Ford zelf konden de oorzaak van het mankement niet vinden. Ford belde ten einde raad een externe technicus. Die keek 5 minuten naar de machine, zette met een krijtje een kruis op een bepaald onderdeel en hij zei, als je dat onderdeel vervangt, dan doet hij het weer. De man bleek gelijk te hebben. Maar Henry Ford schrok enorm van de nota die de man stuurde van $10.000. Ford belde meteen op. Die nota kan nooit kloppen, brieste hij. Je bent hooguit 10 minuten binnen geweest. Ik eis een specificatie. En die kwam een paar dagen later met de post en daar stond op arbeidsloon $5. Wetend waar het kruisje moet staan, $9.995. Nou, een beetje vergelijkbaar, maar ook wel van een andere orde, is het verhaal over de slotenmaker. De slotenmaker deed er in het begin meer dan een uur over om een slot open te krijgen of het te vervangen. Het kostte hem veel moeite en veel kracht en in de meeste gevallen bleef de deur ook niet heel. Toch betaalden zijn klanten hem graag de gevraagde €70. Met meestal nog een fooi daarbovenop vanwege de zware inspanningen. Maar in de loop van de tijd groeide zijn ervaring en werd hij er steeds handiger in. Op het laatst had hij nog maar 10 minuten of een kwartier nodig om de klus te klaren en bleef de deur gewoon heel. En wat was daarvan het gevolg? De fooien werden steeds kleiner en de mensen maakten steeds heftiger bezwaar tegen een rekening van €70 voor slechts 10 minuten werk.
1: Ja. Wat kunnen we daarvan leren, hè?
2: Dat je vakmanschap moet bewieroken en moet eren. In plaats van te denken van, nou, dat doet hij met 2 vingers in de neus, dus waarom zou ik er zoveel voor betalen?
1: Ja.
2: Als je zelf niet kunt.
1: Ja. Ja.
2: Ja.
1: Ja, maar dat wordt volgens mij, gebeurt ook steeds meer, dat vakmanschap meer beloond en gewaardeerd wordt, toch?
2: Ja. Hoewel er toch heel veel, nog steeds heel veel aandacht uitgaat naar wat we met ons brein allemaal kunnen. Mensen die wetenschappelijk opgeleid zijn of HBO opgeleid zijn. Ook belangrijk. Maar zonder al die steunpilaren die zorgen dat de apparaten werken.
1: Essentieel, denk ik.
2: Kun je ook de studio hier niet runnen.
1: Ja, dat was het, Willem.
2: Ook voor deze technicus bijvoorbeeld.
1: Ja, zeker. Heel belangrijk. Ja. Zonder hem zouden we geen uitzending. Mag ik je bedanken weer, Willem, voor
2: dat mag, ik bedank
1: iets waar we over na kunnen denken, denk ik ook.

0: Studio C evenement.
1: Met een blindenstok de snelweg op is een persoonlijk boek, geschreven door Leonie Muiderman en Dirk van der Glind. Hoe ga je verder als je leven je heeft stilgezet? Leonie is hier nu samen met Diana Fluit. Welkom beide. Diana, als jij de microfoon pakt, dan kan ik af en toe ook iets aan jou vragen. De technicus gaat je helpen. Leonie, jij was al een keer eerder hier. Vorig jaar mei was dat. Voor je bijdrage aan de foto-expositie Krachtig en Prachtig met hersenletsels. Er waren foto's te zien van mensen met niet aangeboren hersenletsel. En ja. Je vertelde toen aan mij dat je op je 17e geopereerd was aan een hersentumor. En als gevolg daarvan plotseling blind bent geworden. Nou, ja. Vandaag ben je hier omdat je daar een boek over geschreven hebt. Samen met Dirk van der Glind. En het boek is dus deels op jouw leven gebaseerd, begrijp ik?
2: Ja, dat klopt.
1: En wat is dan de rol van Dirk daarbij?
2: Dirk is de schrijver van het boek. En ik heb zelf ook wel dingen meegeschreven. Maar ik heb vooral Dirk heel veel verteld over mijn leven. Mm-hmm. En hij heeft dat in een mooi format gekregen. En dat is dit boek geworden.
1: Ja, en Dirk ging veel verder, las ik in de voorbereiding. Want hij heeft zelfs met jouw familie is die gaan praten.
2: Ja, dat klopt. Ik ben zelf heel veel in gesprek geweest met Dirk. En ik ben ook samen met Dirk bij mijn vader geweest. Die leefde toen nog. Ja. Ook heeft Dirk gesprekken gevoerd met mijn beide zussen. En ook met mijn moeder.
1: En heeft dat jou ook inzichten gegeven hoe zij het ervaren hebben, wat je misschien niet wist?
2: Nou ja, dat gaf wel nieuwe inzichten. En dan beluisterde ik dat toch vanuit een ander. Ik hoorde vanuit een ander perspectief hoe zij hebben meegemaakt wat mij is overkomen. En dit. Ja, ik ben geopereerd, dus mijn leven is compleet veranderd. Ik ben blind geworden en nog wel wat beperkingen opgelopen. Ja. Maar doordat mijn ouders en zussen ook hebben kunnen vertellen hoe dat voor hun was. Het heeft natuurlijk hun leven ook ontzettend beïnvloed.
1: Zeker, ja. En dat komt dus dan ook in het boek tot uitdrukking. Ook al is het niet helemaal een chronologisch verhaal zoals het helemaal met jou gebeurd is. Hè? Nee. Er zit wat fictie in.
2: Ja, dat klopt. En dat hebben we bewust gedaan. Vooral om ervoor te zorgen dat niemand die in het boek voorkomt, vooral mijn zussen, dat zij er geen last van gaan ondervinden. Dat ik mijn geschiedenis heb gedeeld met Dirk. En in dit boek heb verwerkt.
1: Ja, je was 17 jaar, toen kreeg je die operatie. Dan word je uit die operatie wakker, dan kan je plotseling niks meer zien. Wat doet dat met je? Ik vind het onvoorstelbaar.
2: Ja, dat was het ook. En tegelijkertijd had ik op dat moment nog helemaal niet door dat ik niet meer kon zien. Ik was wel bewust van het feit dat ik rechtzijdig verlamd was geraakt. Ja, wat overkomt je dan?
1: Ja, je leven staat volledig
2: compleet.
1: Op de kop, denk ik. Hè?
2: Ja, compleet.
1: Alles moet je herijken.
2: Ja, zeker.
1: Je werk, hoe je leeft, het huis waar je woont.
2: Ik zat in de examenklas van de HAVO. En ik heb dus mijn HAVO-diploma op dat moment niet kunnen halen. En ook na de operatie heb ik een 1,5 jaar gerevalideerd. Mm-hmm. En na die revalidatie weer thuis komen wonen. Ja, dat is dan ook allemaal heel erg zoeken voor mijn ouders, voor mijn zussen, voor mijzelf.
1: Ja. Ja. Ja. En dan moet je een leven helemaal opnieuw opbouwen. In het boek doet Vicky dat.
2: Ja.
1: Vicky is geen kopie van jou. Maar toch, in je boek vertelt de kapster, vertel je, dat is dan Vicky in dit geval, aan de kapster. Als je blind bent, gaat die blinddoek dus nooit meer af.
2: Ja.
1: Dat is heftig, om dat te moeten zeggen alleen al.
2: Ja, en tegelijkertijd, ik heb dat al zo vaak gezegd. Dus de eerste keren dat ik ook sprak over mijn beperkingen, werd er ook regelmatig gezegd, goh, het lijkt net alsof het iemand anders is die het is overkomen. Maar ik denk dat ook wel een manier voor mij is geweest om ermee om te gaan. Ja, het is heftig.
1: Hoe bedoel je dat? Dat dat een manier is geweest om ermee om te gaan?
2: Ik had zelf niet eens door dat het klonk als dat ik over iemand anders sprak.
1: Ja.
2: Dus dat bedoel ik. Ja.
1: Ja, het is, je bent al geen 17 meer. Je bent iets ouder nu. Kan je iets zeggen van dat je eraan gaat wennen of het accepteren? Welke woorden passen daarbij?
2: Ja, dat is een hele goeie. Want ik heb altijd behoorlijk moeite met het woord accepteren. Want dat is dan net alsof ik er dan oké mee ben. Nou, ik word er nooit oké mee, want het is gewoon waardeloos.
1: Ja, zacht uitgedrukt. Je wil een ander woord gebruiken, volgens mij. Ja.
2: Zag je dat aan mijn gezicht?
1: Ja, ik zag het. Ja, non-verbaal. Ja. Zo begrijpelijk.
2: Maar, ik wilde wat zeggen, maar ik weet het niet meer. Sorry.
1: Maakt helemaal niet uit. Je hebt nu dat boek geschreven. Een paar jaar geleden is dat al uitgebracht. Wil je iets overbrengen of bereiken met dat boek?
2: Ja, ik wil eigenlijk in eerste instantie vertellen dat ik, mijn eerste idee met dit boek was, ik ga het gewoon schrijven voor mijn familie en mijn naasten. Mm-hmm. Om het met hen te bespreken. Om hun ook wat meer inzicht te geven in hoe ingewikkeld ik het leven momenteel vind. En ja, voor mij is het leven nu gewoon heel anders. Ja. Uiteindelijk heeft Dirk me overgehaald om het boek in grotere getalen
1: uit te brengen. En het wat breder te trekken. Niet alleen voor je familie, maar ook voor iedereen. Om en zich dat, een beetje te kunnen verplaatsen.
2: Ja, en dat was ook eigenlijk wel, daar werd ik zelf ook wel enthousiast van. Want ik vind het belangrijk om een beetje inzicht te geven in, nou ja, wat mijn niet aangeboren hersenletsel met me doet. Ik ben daardoor blind geworden, maar heb daardoor echt nog wel meer handicaps. En die zie je niet aan de buitenkant. En ja, wat ik gewoon merk, mensen hebben heel snel een oordeel. Mm-hmm. En aan de buitenkant kun je gewoon niet zien wat er met een mens is.
1: Nee,
2: dus heb daar wat meer geduld bij. En wees nieuwsgierig naar elkaar. Dat is eigenlijk mijn...
1: Nou heb je iemand meegenomen, Diane Fluit. Diane, welkom. Fijn dat je hier bent. Want anders zou Leonie hier natuurlijk niet kunnen komen. Je bent ook vriendin.
3: Ja.
1: Kende je Leonie al toen ze 17 was?
3: Nee.
1: Dat is pas later gekomen. Nee.
3: Ik denk inmiddels 2 jaar geleden.
2: Ja, op een moment dat ik naar Ede ben verhuisd.
3: Ja.
1: Oh, toen zijn jullie.
3: Toen zat ik net bij een koor, bij de Joy in Bennekom.
1: Ja.
3: En daar heb ik Leonie leren kennen. En zij werd regelmatig via een... Ja, met een busje werd je gebracht en opgehaald.
2: Ja.
3: En dat liep helemaal niet goed. En ja, zo is het denk ik gestart dat ik heb aangeboden om jou op te halen en weg te brengen.
1: Ah, ja,
3: en
1: ja, ja.
3: Nou ja, dat hebben we inmiddels anders georganiseerd.
2: Ja.
3: Via een systeem van halers en brengers. En, en wij hebben eigenlijk, wij zijn vriendinnen geworden vanaf ongeveer die tijd. En al heel snel heb jij mij dat boek gegeven. En
1: hoe vind je dat Leonie het doet, Diane?
3: Ja, ik heb diepe bewondering voor hoe zij tot nu toe dat gered heeft. Want het is zo ongelooflijk ingewikkeld.
1: Ja.
3: En niet alleen door het lezen van het boek, maar ook door de gesprekken die wij samen voeren.
1: Ja.
3: Allerlei
1: verdiepingen.
3: Je kunt het je niet voorstellen eigenlijk.
1: Hopelijk Leonie dat boek daar een bijdrage in levert. Je hebt een spreuk staan in je boek. In ieder van ons schuilt een held. In ieder van ons wenkt de liefde. Wat wil je daarmee aangeven?
2: Dit is vooral een hele mooie spreuk van Dirk. Ja. Wat ik daarmee wil zeggen is, dat iedereen, we hebben allemaal liefde in ons. En kijk alsjeblieft wat verder dan wat je ziet. Wees nieuwsgierig naar elkaar. En wees lief voor elkaar.
1: Ik hoop dat jij veel liefde om je heen hebt. Want je verdient het zo en je straalt het zelf ook uit, Leonie.
2: Dankjewel.
1: Is dat zo? Lukt dat?
2: Dat gaat de ene moment beter dan de andere. Maar ik merk wel, het is fijn om lieve mensen om me heen te hebben.
1: Ja, Nou, en dat wie wil dat niet? De basis, denk ik. Eén vraag nog, want ik zie dat de tijd voortschrijdt. Je gaf de vorige keer dat je zat vorig jaar aan dat je ook nog dacht over een podcast maken. Gaat die er komen? Of is die er al?
2: Nee, die gaat er komen, maar die is er nog niet, maar in ontwikkeling.
1: Dus er gaat ook wel iets ontstaan.
2: Ja, ja.
1: Nou,
2: Leuk dat je dat hebt onthouden.
1: Als dat zo is, dan horen we dat graag. In je boek staat in het voorwoord, heeft Dirk geschreven, de openhartige gesprekken met Leonie's ouders en zussen hebben me geleerd dat er naast dit boek eigenlijk nog 4 boeken geschreven moeten worden. Gaan die er nog komen? Ook?
2: Nee, die boeken die komen er niet meer. Maar dat gaat vooral om het feit dat ik heb deze geschiedenis op mijn manier meegemaakt. Mijn moeder, mijn vader, mijn beide zussen hebben het natuurlijk op hun eigen manier meegemaakt. Dus door middel van hun perspectief ook mee te nemen in dit boek, hebben we getracht daar een beetje beeld ook bij te geven. En hun ook
1: recht te doen.
2: Recht zeg te doen, maar. Dankjewel. Ja.
1: Mag ik je heel erg danken voor deze toelichting. Leonie Muiderman, daar heb ik mee gesproken. En vriendin Diana Fluit. Het gaat over het boek Met een blindenstok de snelweg op. Het gaat je goed.
2: Dank je wel.

keer wanneer ik wegga, kijk ik even achterom en sta ik stil bij wat er schuil gaat achter het raam bij het balkon. Alles dat mijn hart zo lief is, waar het allemaal om draait, dat mij het best

0: Eén Vallei met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Stichting Varkens in Nood heeft een zaak gewonnen rond het knippen van varkensstaarten. Dat couperen mag alleen bij hoge uitzondering. Maar staatssecretaris Erkens van Landbouw wilde niet oordelen over 3 boeren die staarten van hun varkens hadden afgeknipt, omdat de regels niet duidelijk zouden zijn. De rechter vindt ze duidelijk genoeg. Albert Heijn zegt dat het er alles aan doet om toch nieuwe leveringen naar supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld en zijn er veel lege schappen in de winkels. De elektronische prijskaartjes kloppen inmiddels wel weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de systemen vanmiddag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn kan dat nog niet bevestigen. Het is nog steeds niet duidelijk of de supermarkt is gehackt en of er gegevens van klanten zijn gestolen. Paus Leo is aangekomen bij het Gemelli ziekenhuis in Rome, waar hij geopereerd wordt. Vanmiddag wordt een nodule, een soort knobbeltje, op een van zijn longen weggehaald. Die nodule werd onlangs ontdekt tijdens een routinecontrole, zo maakte de paus zondag bekend tijdens het gebed. Er bestaat een kleine kans dat het kanker is, maar in de meeste gevallen is zo'n knobbeltje goedaardig en onschuldig. Het Vaticaan denkt dat het herstel van de paus ongeveer 1 week gaat duren. Na 8 speelrondes in dit eredivisie-seizoen is de eerste coach ontslagen. Het is PEC Zwolle-trainer Henry van der Vecht. PEC staat 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim 1 jaar hoofdtrainer en daarvoor ook al 6 jaar assistent in Zwolle. Wie hem opvolgt is niet bekend. Het weer, het blijft bewolkt met soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op en dan trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland nog wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

tweede klas, HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood en onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten, voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: van 3 uur.
1: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er bij Albert Heijn gegevens van klanten zijn gestolen. Dat laat moederbedrijf Ahold Delhaize weten. Ook wordt er gewerkt aan het veilig opstarten van de systemen. Door een online veiligheidsprobleem lag het werk in een deel van de distributiecentra stil en begonnen schappen in supermarkten leeg te raken. Inmiddels worden winkels weer mondjesmaat bevoorraad. Een bron zegt tegen de NOS dat alle versproducten worden uitgereden, maar waar die naartoe gaan is willekeurig. Asielminister Van den Brink roept gemeenten opnieuw op om opvanglocaties langer open te houden en ook dringend extra opvangplekken te creëren. De situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel is volgens hem onhoudbaar. Afgelopen week moesten daar weer mensen buiten slapen omdat er geen plek voor ze was. Als er niks gebeurt, heeft het COA begin volgend jaar 3600 opvangplekken te weinig. Minister Letschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor extra opleidingsplekken voor tandartsen. Onafhankelijke stichting adviseert al sinds 2009 om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het tekort aan tandartsen oploopt. Maar dat zou te veel geld kosten, staat in een brief van de minister aan de Kamer. Na de beschieting van 2 schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. De schepen werden in internationale wateren geraakt door drones en 1 van de 2 zonk. De vermisten zijn opvarenden van dat gezonken schip. 5 bemanningsleden daarvan konden worden gered. Van het andere schip kon iedereen veilig van boord worden gehaald. De Bulgaarse premier Radev suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Het weer blijft bewolkt, soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig en vanavond klaart het op. Morgen eerst wat mist, daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 4 uur.
1: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hackaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf, blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Nederland heeft volgens NAVO-afspraken een belangrijke rol bij een groot conflict. Bijvoorbeeld om militair materieel van de Noordzee naar Oost-Europa te verplaatsen. Maar bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen, terwijl er al een groot tekort is voor onderhoud aan infrastructuur. Inwoners van de Zaanstreek hebben een kleine 100 wapens ingeleverd bij de politie. Dat kon een week lang anoniem, zonder dat ze gestraft werden voor het bezit ervan. Het gaat onder meer om messen, zwaarden, boksbeugels en luchtbuksen. Vuurwapens waren uitgesloten van de inzameling, omdat die voor gevaarlijke situaties konden zorgen in de inleverbak. Na een nieuwe droneaanval op 2 schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. Een van de 2 schepen zonk, de vermisten zaten op dat schip. 5 opvarenden konden worden gered. Bulgarije suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Het weer bewolkt en meestal droog, soms wat lichte regen. Het is zacht, 17 tot 22 graden. Vanavond opklaringen en ook in de nacht droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hackaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf, blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. Justitieminister Van Wil gaat praten met burgemeester Halsema van Amsterdam over de pro-Palestijnse demonstratie van zondag. Daarbij werden vlaggen van Hamas getoond en werd steun voor de terreurorganisatie uitgesproken. Van Wil wil van Halsema weten waarom ze niet ingreep, ook omdat betogers hun gezicht bedekten. Dat kan volgens hem reden zijn om een demonstratie te ontbinden. Halsema noemde de Hamas-steun op een eerder protest chockerend en onsmakelijk. Maar volgens haar werd er toen niets strafbaars gedaan en was ingrijpen daarom niet mogelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Om alles geschikt te maken is zeker 9,5 miljard euro nodig. En dat terwijl al een tekort is voor de onderhoud aan infrastructuur. Minister Letschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor opleidingsplekken voor tandartsen. Een onafhankelijke stichting adviseert al sinds 2009 om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het tekort aan tandartsen oploopt. Maar dat zou te veel geld kosten, staat in een brief van de minister aan de Tweede Kamer. Het weer vanavond opklaringen en ook in de nacht is het droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft opnieuw gezegd dat Rusland zich niet aan het energiebestand houdt dat president Trump zondag afkondigde. Volgens Zelensky hebben de Russen sindsdien zowel energiecentrales als cruciale infrastructuur aangevallen. De Oekraïners houden zich wel aan het bestand, zegt Zelensky. Trump meldde zondag dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuur hadden afgesproken voor de energiesector. Maar Zelensky zei van niets te weten. Hij zei wel bereid te zijn tot een akkoord, mits de Russen ook niet zouden aanvallen. Een Nederlandse ondernemer is door de Britse regering op een sanctielijst gezet, omdat hij materialen leverde aan Rusland. Het gaat om Alexander T., mede-eigenaar van een Turks metaalbedrijf. Die firma leverde voor miljoenen aan goederen aan Russische metaalbedrijven, die daarmee weer raket- en straaljagerfabrikanten bevoorraden. Daarmee overtrad het bedrijf van de Nederlander de exportregels. Zijn bezittingen zijn bevroren en hij heeft een Brits inreisverbod gekregen. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Onder meer in de VS, Polen, Moldavië en Turkije. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden de systemen zijn uitgezet. Of er gegevens zijn gestolen, is onduidelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Om alles geschikt te maken is zeker 9,5 miljard euro nodig. En dat terwijl er al een tekort is voor de onderhoud aan infrastructuur. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen is het droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken en dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Dit is Gezellig Hollands, een programma met Nederlandstalige muziek, met ruimte voor het levenslied en de smartlap. Waar ook voor nostalgie op 78 toeren en een cabaretmoment. Daarnaast is er aandacht voor de minder bekende artiest en zetten we ook een artiest eens extra in het zonnetje. Samenstelling en presentatie, Adrie Spekley.

Twee grootheden uit de Nederlandse muziekgeschiedenis, André Hazes en Willy Alberti. En het bijzondere is dat deze twee het nummer nooit samen hebben gezongen, want Willy Alberti overleed al in 1985. Pas jaren later werden hun stemmen in de studio samengebracht en in 1997 werd het een bescheiden hit, maar vooral een prachtig muzikaal eerbetoon. Dat waren dus inderdaad André Hazes en Willy Alberti met Jij bent het leven voor mij. En daarmee zijn we meteen gezellig begonnen. Heel hartelijk welkom bij Gezellig Hollands hier op Eenvallei. Fijn dat u er weer bent en of u nu luistert vanuit Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal of Woudenburg of natuurlijk ergens daarbuiten. Leuk dat u op ons heeft afgestemd. Mijn naam is Adrie Speckley en ik neem u het komende uur graag mee langs mooie Nederlandstalige muziek, vertrouwde stemmen en natuurlijk ook de nieuwste liedjes. Heeft u een verzoekje of wilt u iets met ons delen? Stuur gerust een mailtje naar gezellighollands@eenvallei.nl. Ik hoor graag van u en dan gaan we verder met nog een oude bekende. Sommige artiesten horen er gewoon bij. Zangers die je al jarenlang hoort en die telkens weer dat vertrouwde gevoel weten over te brengen. Danny Christian is er zo eentje. Al 50 jaar staat hij op de planken en nog altijd maakt hij met veel plezier nieuwe muziek. Afgelopen vrijdag verscheen zijn nieuwste single Nieuwe Verhalen. Een lied over vriendschap, mooie herinneringen en samen blijven genieten van het leven. Want zeg nou zelf, hoe ouder we worden, hoe meer verhalen we te vertellen hebben. En gelukkig komen er altijd nieuwe bij.

0: Wat is er eigenlijk mooier dan samen zijn met de mensen van wie je houdt? Gezellig met de familie bij elkaar, herinneringen ophalen, samen lachen en genieten van de kleine dingen van het leven. Maar naarmate we ouder worden, merken we ook dat er soms een lege plek aan tafel ontstaat. En juist daarover gaat de nieuwe single van Raccoon. Zanger Bart van der Weijden schreef een prachtig gevoelig lied over familie, liefde en het koesteren van de momenten die we samen hebben. Een lied dat je misschien wel even aan het denken zet. Want dit was dus inderdaad Raccoon met het mooie Dicht bij het vuur. En zo'n lied laat je ook weer even stilstaan hoe waardevol mooie herinneringen kunnen zijn.
1: Nederlands nostalgie op 78 toeren.
0: En een mooie herinnering gesproken. Het is weer tijd voor onze vaste rubriek Nostalgie. We gaan vandaag maar liefst 70 jaar terug in de tijd naar 1956. De tijd van de Amsterdamse Jordaan en waar het levenslied volop klonk in de cafés en de gezelligheid vaak gewoon op straat te vinden was. En wie kent haar niet? Tante Leen met die heerlijke, warme Amsterdamse stem. In 1955 werd ze tweede bij een zangwedstrijd vlak achter Johnny Jordaan. En een jaar later zong ze dit lied speciaal voor hem. Een echte klassieker die bij veel luisteraars ongetwijfeld mooie herinneringen oproept. Dus we gaan even terug naar het Amsterdam van vroeger. Hier is Tante Leen met O Johnny uit 1956.

0: Ja, dat was Sebastian met hoofdletter L voor jou. Een mooi liefdevol lied over iemand die heel bijzonder voor je is. Want soms zijn gevoelens zo groot dat je ze eigenlijk niet in woorden kunt uitdrukken. En dan schrijf je liefde natuurlijk met een hoofdletter L.
1: En deze week zetten we de volgende artiest eens extra in het zonnetje.
0: Ja, en vandaag zetten we een bijzonder Nederlandse zangeres in de schijnwerpers, namelijk Maaike Ouwboter. Maaike werd op 12 januari 1992 geboren in Gouda. Haar jeugd werd getekend door een groot verdriet. Op haar 14e verloor ze haar moeder en 2 jaar later overleed haar vader. Een ingrijpende periode waarin muziek voor het steeds belangrijker werd, een manier om haar gevoelens en herinneringen een plek te geven. In 2013 maakte Nederland kennis met Maaike tijdens het televisieprogramma De Beste Singer-Songwriter van Nederland. Daar zong ze haar zelfgeschreven lied Dat ik je mis. Een lied dat de jury diep ontroerde en ook de kijkers thuis heel veel losmaakte. Maar wat haar zo bijzonder maakte is dat ze nooit de behoefte heeft gehad om groots of uitbundig te zijn. Met haar zachte stem, eerlijke teksten en gevoelige melodieën weet ze mensen juist in alle eenvoud te raken. En bovendien, als je Maaike Ouwboter een keer graag eens wil live horen zingen, kan dat op zaterdag 7 november. Want dan staat ze namelijk met haar band in Theater Cultura in Ede. De voorstelling begint om 8:15. En we hadden het over haar zachte stem. En dat horen we ook terug in het tweede nummer dat ik voor u heb uitgezongen. Gezocht, doe mij maar het verdriet uit 2021. Een lied met een bijzondere gedachte als verdriet. De prijs is die we betalen voor de liefde. Dan nemen we de verdriet erbij. Want wat zou het leven zijn zonder de mensen van wie we houden? 2 prachtige liedjes dus, die misschien ook bij u persoonlijk herinneringen oproepen. We gaan luisteren naar Maaike Ouwboter. Eerst het indrukwekkende Dat ik je mis. En daarna direct doe mij maar het verdriet. 2 liedjes om even rustig van te genieten.

0: En dan is het nu tijd voor het cabaretmoment.
1: Ja, en na de mooie gevoelige liedjes van Maaike Alboten gaan we het nu eens over een hele andere boeg gooien. Want het is tijd voor een beetje gezelligheid en vooral een flinke dosis humor. En wie kan daar beter voor zorgen dan Tineke Schouten? In 1982 brak zij landelijk door met haar typetje Leni, een echte Utrechtse volksvrouw die maar één grote droom had, beroemd worden als zangeres. En dat leverde een geweldig komisch lied op, waarmee Tineke zelfs de top 10 van de hitparade bereikte. Dus zet de lachspieren maar vast aan het werk. Hier is Tineke Schouten met Leni uit de Takkenstraat.

gelachen, wat? En voor de grap begin ik een lied te lallen. U zegt, Teun, dat is te gek, wijfie, dat mooie op een baantje knallen. Dus Teun begint te sjouwen met zijn stereo-apparaten. Nou, en ik heb dan staan zingen, wat?

0: vieille.
1: Dit is Gezellig Hollands.

0: Terug bij mij, Samuel Welten, een jonge zanger die in korte tijd heel wat harten heeft weten te veroveren. En ook met dit nummer laat hij horen dat liefde soms best ingewikkeld kan zijn, want als je iemand echt mist, hoop je toch dat diegene op wie je een dag weer terugkomt.
1: Nu volgt het instrumentale intermezzo bij Gezellig Hollands.
0: En vandaag neem ik u mee terug naar 1971 met een mooi stukje muziek van Nederlandse bodem. We gaan luisteren naar Combo Will de Bras, een muziekgroep uit Bergen op Zoom. Misschien kent u ze nog van hun bekende nummer Sombras, waarmee ze destijds zelfs in de hitparade stonden. Op de achterkant van dat plaatje stond een minstens zo aardig instrumentaal nummer. En dat heb ik vandaag voor u uitgekozen. Ga er maar eens lekker voor zitten en geniet van Combo Will met Bras met Anna.

0: Dat was Frans Duits met zijn nieuwste single Vallen en Opstaan. En de titel is niet zomaar gekozen, want vorige week verscheen ook zijn levensverhaal in boekvorm met precies dezelfde titel. Daarin vertelt Frans openhartig over zijn jeugd, zijn weg naar het succes, maar ook de moeilijke momenten in zijn leven. Over vallen, weer opkrabbelen en ontdekken wat nu echt belangrijk is. Want achter die bekende volkszanger schuilt natuurlijk ook gewoon een man. Met zijn zorgen, zijn verdriet en zijn geluksmomenten. En misschien is dat wel de mooie boodschap. Het leven gaat niet altijd over rozen, maar gelukkig krijgen we steeds weer de kans om opnieuw te beginnen.
1: Ook onbekende artiesten krijgen de ruimte bij Gezellig Hollands.
0: Ja, en van de vertrouwde naam gaan we naar een zanger die misschien nog niet bij iedereen bekend is. Zijn naam is Javi Escalera, een Rotterdams artiest met Spaanse roots. Hij zingt zowel in het Nederlands als in het Spaans en brengt daarmee zijn eigen muzikale sfeer. En weet u, het leuke van muziek is dat je af en toe ook eens een nieuwe stem ontdekt. Daarom heb ik vandaag een nummer van hem uitgekozen. Maar kennis met Javi Escalera, hier is niemand.

Dat waren twee prachtige stemmen uit de Nederlandse theaterwereld. Jasperina de Jong en Liewe Visser met De Seizoenen. Een bijzonder mooi theaterlied uit 1995, afkomstig uit de muzikale productie Lang Leven de Opera. De tekst werd geschreven door Ivo de Wijs en de muziek door Joop Stokkemans. Een lied over het verstrijken van de tijd, prachtig vertolkt door twee grote artiesten. En daarmee is ons uurtje Gezellig Hollands alweer bijna op. Heeft u opmerkingen of verzoekjes of misschien een mooie muzikale tip? Mail dan gerust naar gezellighollands@1verlei.nl. Uw reacties zijn altijd van harte welkom. En wilt u deze uitzending nog een keer terugbeluisteren? Dat kan donderdag om 5 uur of vrijdagavond om 7 uur of anders nog zaterdagmiddag om 3 uur. En natuurlijk kunt u ook terugluisteren via Radio Gemist op de website van Zon 1 Verlei. Volgende week dinsdag om 6 uur in de avond ben ik er weer met een nieuwe aflevering van Gezellig Hollands. De samenstelling en presentatie waren in handen van Adrie Speckley. En deze week sluiten we af met een vrolijke boodschap. Want zeg nou zelf, we maken ons soms veel te druk om allerlei dingen. Terwijl het ook heerlijk kan zijn om gewoon eens te zeggen, vandaag even geen zorgen. En dat is precies de gedachte achter de nieuwste single van Vincent. Een vrolijk nummer dat ons eraan herinnert om vooral te genieten van de kleine dingen in het leven. Dus zet de zorgen maar even opzij. Geniet lekker mee. Ik wens je nog een hele fijne avond en graag tot volgende week. En bedankt voor het luisteren. Hier is Vincent. Met niks aan de hand, dag.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen een man uit Nieuwegein voor het plegen van fraude met nepagenten. Volgens justitie was de man van 23 actief in een criminele organisatie en stuurde hij de nepagenten aan. Hij gaf instructies over wat ze mee moesten nemen. In 26 gevallen lukte het de groep om sieraden, geld en bankpassen te stelen. Ook eist het OM dat de verdachte 100.000 euro schadevergoeding betaalt aan de slachtoffers. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en ook op het spoor dreigen problemen.
2: Op het moment dat er heel breed materieel op zo'n trein is, dan kan de tegentrein eigenlijk niet het andere spoor gebruiken, want die liggen te dicht bij elkaar. Nu op dit moment dan wordt het even gestopt. In een oorlogstijd gebeurt het heel vaak. En dat betekent dat bedrijven, maar ook mensen die gewoon naar hun werk willen, zullen daar last van krijgen.
1: Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden de systemen zijn uitgezet. Ahold wil een aantal systemen weer opstarten. Het Nederlands vrouwenelftal kan zich vanavond plaatsen voor de volgende ronde om een ticket voor het WK voetbal. In Tilburg is Hongarije de tegenstander. Vorige week won Oranje met 8-0. Bondscoach Arjan Veurink hoopt vandaag op net zo'n spektakel.
3: Voetballen speel je voor je fans. Zo simpel is het. En in Nederland willen we dat graag ook nog op een manier doen waarin het leuk is om naar te kijken. Uiteraard spelen we altijd voor de winst. En dat zijn onze drijfveren. En dat is de essentie van het spelletje voetbal.
1: Nederland-Hongarije begint vanavond om 9:15. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen is het droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken bij 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is de ultieme jazz radio update. Welkom bij Jazz Spectrum.
1: Een hartelijk goedenavond. Mijn naam is Frits Verhoef. Ik ben vanavond uw gastheer. Tegenover mij zit Marcel, die alles dat de techniek weer een goede banen zal leiden, waar ik van overtuigd ben. We beginnen met een nummer van Buddha Bar. Deze band bestaat al heel lang en heeft nog steeds een heel groot aantal vaste bewonderaars. Hier is Naturaleza.

We gaan verder met een dame die uit Amsterdam komt, maar van Turkse afkomst is. Karzu. En ze timmert al een paar jaar aan de weg met heel veel succes. Ze heeft ook op 24 Kitchen een kookprogramma dat ze presenteert uit de keuken van haar, van het restaurant van haar oom. Ik moet zeggen dat ik ben een enorme fan van haar, al heel lang. En we draaien nu Confession.

Wat een verschrikkelijk lekkere muziek is dit toch. We gaan verder met een nummer van Melody Gaudet. Deze dame heeft naar aanleiding van het uitbrengen van haar cd vanaf 2023 is op tournee gegaan waarbij ze ook een aantal Nederlandse steden aandeed. Ze treedt op 9 november op in de grote zaal van het Concertgebouw van Amsterdam. Hier is Morning Sun.

Een heerlijke rustige muziek. We gaan verder met de nummer van Emmeline. Zij brengt sinds 2018 muziek uit en met wereldwijd 52 albums, EP's en singles. Dus ze heeft wel wat gepasseerd. Here are the memories.

Lekker veel stemmetje is dit. We gaan verder met een nummer van Samara Joy. Deze dame die bracht in 2021 haar eerste titeloze debuutalbum uit. En werd gelijk gekozen door de Jazz Times als beste nieuwe artiest. Hier is Stardust.

We gaan verder met een andere grote naam. Diana Krall. Zij is 61 jaar en ze is nog steeds live en kicking. Ze heeft al 15 miljoen albums verkocht en ze is geboren in Canada en heeft een aantal kinderen. En ze is getrouwd met Elvis Costello, ook geen onbekende. Hier is Cry Me a River.

We gaan nu verder met een nummer uit mijn jeugd. Dat is niet zo lang geleden hoor, maar... Crosby, Stills, Nash & Young. Deze mensen die zijn beroemde tijdgenoten en ze speelden... Heel vaak speelden er ook heel veel mensen mee, zoals een Bob Dylan en wie nog meer. Ik was er een enorme fan van. En hier is Just a Song Before I Go.

We gaan verder met een van mijn lievelingsnummers van Colin Benders, oftewel Kite Man. Hij treedt, deze hip-hop artiest zet alle zalen in vuur en vlam bij zijn optredens, want hij trekt ze allemaal mee. Hier is Sorry.

Daar kan je niet bij stil blijven zitten bij dit muziekje. We gaan verder met een nummer van Madeleine Pierou. Ze heeft een stemgeluid dat vaak vergeleken wordt met Billie Holiday. Ze houdt het langer vol dan Billie Holiday, want die is al overleden helaas. Ze is geboren in Athene, Georgia en opgegroeid in Californië. Hier is The Summer Wind.

Heerlijke zoele stem heeft ze. We gaan verder met Liz Wright. Deze Amerikaanse jazz, R&B en gospelzangeres heeft inmiddels 4 albums op haar naam staan. Ik draai Hit the Ground.

We gaan verder met een nummer van Charles Lloyd en Norah Jones. Norah Jones werkt samen met saxofonist Charles Lloyd. En zij namen dit nummer in 2016 op. Ik moet zeggen dat Joe Cocker heeft hem ook opgenomen. So, You Are So Beautiful, hier komt die.

We zijn er weer gekomen aan het laatste nummer van dit uurtje. Ik hoop dat ik u vermaakt heb. Ik vond het heerlijke muziek. Trouwens, we zijn het allebei over eens dat het heerlijke muziek was. En we gaan het laatste nummer draaien. Ik wil Marcel bedanken voor de techniek. Het ging weer prima. En we gaan draaien van een nummer van Emily Claire Barlow. Don't Think Twice, It's Alright.

0: Nieuws van 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Dat blijkt uit de rondgang van de NOS. VVD, D66, Pro en groep Markensower willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan en wat het kabinet gaat doen om orde op zaken te stellen. Enkele boerenorganisaties hebben alternatieven gepresenteerd voor de stikstofplannen van het kabinet. Ze willen de regels zo aanpassen dat veel boeren geen vergunning nodig hebben. De stikstofuitstoot neemt dan niet af. Deze boeren willen erover in gesprek met landbouwminister Van Essen, zegt redacteur Sarah Buurman.
2: En ze willen met hem praten over hun plan. Dus ze hebben geen zin om in gesprek te gaan over de plannen die de minister heeft gepresenteerd. Maar ze willen eigenlijk dat hij serieus gaat kijken naar hun alternatief.
1: Van Essen denkt niet dat deze nieuwe voorstellen een oplossing zijn voor de stikstofproblemen. Er komen niet meer opleidingsplekken bij voor tandartsen. Volgens minister Letschert zijn de opleidingsplekken te duur, ondanks een groot tekort aan tandartsen. In de branche wordt dat niet begrepen, zegt Sylvia Geurts van Nieuwsuur.
3: Nou, als je het aan de beroepsvereniging voor tandartsen vraagt, dan maken die zich grote zorgen hierover. Zij zeggen, ja, het is eigenlijk onbegrijpelijk, het is heel erg zorgelijk. De minister blokkeert hiermee een structurele oplossing voor het tandartstekort.
1: In Nederland werken steeds vaker buitenlandse tandartsen. Inmiddels is een kwart opgeleid in het buitenland. De Russische Turnbond is boos op Nederland omdat niet alle sporters een visum hebben gekregen voor de wereldkampioenschappen in Rotterdam. Die beginnen zaterdag. Rusland vindt dat Nederland vals speelt door een aantal topturnsters buiten te sluiten. Maar het ministerie van VWS wijst op veiligheidsrisico's. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek...

One Common met een nieuwe nummer Comeback. En fijn dat je ook weer terug bent gekomen voor een nieuwe uitzending van This is Living. Een programma van Stilok op Omroep 1 Vallei. Mijn naam is Joran en we mogen deze avond weer gaan luisteren naar een mooi aantal nieuwe nummers die zijn uitgekomen afgelopen week in de eigentijdse christelijke muziekwereld. Het zijn er deze week in totaal 12 en je hebt juist de eerste al gehoord van dus One Common met een lied Comeback. Het volgende nummer waar we naar gaan luisteren is van Caleb en John van hun nieuwe album My Hope. Daarvoor gaan we luisteren naar het gelijknamige lied My Hope.

Kagan met zijn nieuwe lied You Don't Go Unheard van het album When No One's Watching. Ga door met een nieuw nummer van Sean Rodriguez van het album Just Like God. Gaan we luisteren naar God Is On My Side.

Joseph O'Brien met zijn nieuwe nummer Open My Eyes van het album What's Good For Me. Dan gaan we nu luisteren naar Need To Breathe samen met Ann Wilson. En gaan luisteren naar het lied Past The Gate.

Jeremy Camp met zijn nieuwe nummer Shaky Ground. Dan gaan we door met Passion, Christian Stanfield en Kane met het nieuwe nummer Just That Good.

Colton Dixon met zijn nieuwe nummer Bones. Dan gaan we door met nog een nummer van Joseph O'Brien van het album What's Good For Me. Gaan we nu luisteren naar het lied Only You.

Het waren Caleb en John nog een keer met het lied Hallelujah Feeling van hun album My Hope. We zijn ondertussen alweer aangekomen bij het laatste nieuwe nummer waar we deze week naar gaan luisteren. Daarna gaan we door met natuurlijk gewoon andere muziek. We gaan luisteren naar Lost and Found met het lied My Everything.

0: we got that joy.
1: Jean Rodriguez met Count It All Joy. We gaan nu door met Unspoken. Van hen gaan we luisteren naar het lied Follow Through.

0: Ja! Yeah.
1: Johnny and the Jesuits met Take Salvation's Way. Dan gaan we nog luisteren naar twee nummers voordat we overschakelen naar het nieuws. Straks naar Brendan Lake met Kids, maar daarvoor nog naar Landry Cantrell met het lied Source.

0: is één Vallei met het nieuws van 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse antiterrorisme-aanklager heeft het onderzoek naar de 14-jarige scholier overgenomen die gisteren schoot op een docent en directeur. Dat gebeurde op een middelbare school in Zuid-Frankrijk. Ze raakte gewond, maar zijn buiten levensgevaar. Volgens de aanklager zijn er aanwijzingen dat de tiener banden had met een online groep die extreem geweld verheerlijkt. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Meerdere partijen willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan. Pro-Kamerlid Lisa Westerveld.
2: Op dit moment is het zo dat er soms 10 of meer hulpverleners in een gezin actief zijn. Dat het ook onduidelijk is wie nou verantwoordelijk is voor het oppakken van een melding en het bieden van hulp. En vervolgens een kind niet wordt geholpen. Een paar jaar geleden zijn ook plannen aangekondigd. Alleen die plannen zijn nooit uitgevoerd.
1: Ook VVD, D66 en groep Markensower willen weten wat het kabinet gaat doen. China heeft sancties opgelegd aan ministers van Paraguay en Belize. Het is een van de weinige landen die erkennen dat zij Taiwan als onafhankelijke staat. En dat wil China niet. De gesanctioneerde ministers mogen niet meer in China komen of samenwerken met Chinese personen of organisaties. Nog niet alle systemen van Albert Heijn zijn weer in de lucht na een hackaanval of poging daartoe dit weekend. Distributiecentra, bestellingen en de kortingskaart konden niet gebruikt worden. Albert Heijn wil de systemen weer opstarten, zegt de CEO bij talkshow Eva.
3: En daarmee beginnen we natuurlijk met alle systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Want dat is natuurlijk waar het eerst moet beginnen. Ja, maar dat moet je stukje voor stukje gewoon doen. Elke keer zorgen dat iets veilig is en dan naar de volgende gaan.
1: Of er gegevens zijn gestolen bij de hackaanval is niet duidelijk. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, maar eerst veel zon. Later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
4: Kerkelijke geluid uit de regio.

Urban Rescue met Take Me Back in de remix van Neon Feather, met daarvoor Gateway Youth met het lied God Has Won. Welkom terug in de tweede helft van het programma. We hebben nog een klein uurtje te gaan met mooie nummers waar we nog samen naar mogen gaan luisteren. Het volgende nummer is een nummer van Toby Mac en we gaan luisteren naar het lied Lose Myself.

Elevation Youth met Ben en Tira Burn met het lied Now I See. Dan gaan we door met Damascus samen met Reijer met het lied Nieuwe Ronde, Nieuwe Kansen.

Trinity met een lied Unbreakable. Het volgende lied waar we naar gaan luisteren is een lied van Seventh Time Down. We gaan luisteren naar een lied House of the Lord.

Matthew West en Ann Wilson met het lied Last Page of the Bible. Gedoemd Austin French en we gaan luisteren naar zijn lied Rest for Your Soul.

Kane met zijn lied Wings. Dan gaan we door met Strings and Heart samen met Claire Leslie. En we gaan luisteren naar het lied Honeydew, Praise the Lord.

Gerald Troost met zijn lied Blijf bij mij. Met nog twee nummers te gaan zijn we aangekomen bij Casting Crowns met een lied Crazy People.

Casting Crowns dus met Crazy People. Dan zijn we alweer aan het einde gekomen van de uitzending voor deze week. Ik wil u bedanken voor het luisteren ook. Ik hoop dat u van de uitzending kunt genieten en misschien weer mooie nieuwe nummers hebt gehoord. Mocht u nog een nummer terug willen luisteren dat deze uitzending is gedraaid, dan kan dat via de afspeellijst die u kunt vinden op onze Instagram-pagina thisisliving.stilok. Daar in de bio staat een linkje naar de afspeellijst en dan kun je alle nummers nog een keer terugluisteren. Je kunt er ook eventueel feedback achterlaten of verzoeknummers indienen, mocht u die hebben. Hoop ik dat ik de afspeellijst bijwerk. Ik ben namelijk niet live aanwezig vandaag, dus het zou kunnen dat ik het vergeet. Maar ik zal proberen eraan te denken. Dus, ja, dat. Dan is mij verder niks dan u nog een hele fijne week toe te wensen. En we sluiten het programma af met Youth Alive, met Ethan Beer, met het lied Where He Goes. Tot volgende week.

0: met het nieuws van 10 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gemeente Groningen gaat vanaf morgen tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Eerder vandaag riep asielminister Van den Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. De opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. Wat er daarna gebeurt is nog niet duidelijk. De Britse nationale veiligheid wordt het meest bedreigd door Rusland, Iran en AI. Dat zegt het hoofd van de Britse veiligheidsdienst MI5. Rusland en Iran gaan volgens hem op dezelfde manier te werk. De dienst zal daartegen optreden, zegt de MI5-chef.
2: What I can say is that those who seek to cause mayhem on British streets, whether hard thugs here or their paymasters overseas, will meet an unflinching response.
1: MI5 ziet de bedreigers van de Britse nationale veiligheid in toenemende mate gebruik maken van AI, onder meer bij de inzet van drones. De Duitse luchtmacht heeft vandaag een toestel van Corendon moeten begeleiden nadat er een melding van een kaping was gedaan vanuit de cockpit. De autoriteiten kregen geen contact met de piloten en stuurden 2 straaljagers de lucht in.
3: Daraufhin das Cockpit nicht mehr erreichen konnten, beziehungsweise der Tower des Cockpit nicht mehr erreichen konnte, mussten wir eben vom Schlimmsten ausgehen, eben dass es sich tatsächlich um eine Geiselnahme handeln könnte.
1: De kapingsmelding bleek vals alarm. Volgens Corendon werd de melding veroorzaakt door een storing in het radiocommunicatiesysteem. De operatie van de paus is geslaagd, meldt het Vaticaan. Paus Leo ging onder het mes vanwege een knobbeltje op een van zijn longen. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, met eerst veel zon, later wat stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond allemaal, welkom bij de Weekendploeg, uitzending 92 alweer. We zijn vandaag met de sportkenner Maurits en met Dirk. En die is, denk nog even helpen met iets opzetten met twee collega's hier. Er gaat iets gebeuren in onze tv-studio, maar we gaan eerst luisteren naar John Lennon en Yoko Ono.

0: Ja, ja, welkom bij uitzending 92. Ik zei het net ook al van de weekendploeg. En ze zijn net binnenkomen gelopen, Dirk van E en Maurits. En meestal vragen we natuurlijk zware werkweek gehad, maar ik heb gehoord dat jullie net een goed verhaal hebben. Mau, je zei dat je een goed verhaal had, je hebt net zo hard gelachen.
1: Ik heb niet per se een heel goed verhaal, maar ik moest gewoon even heel hard lachen. Dat is het. Wat het is niet echt zo bijzonder om het nu uit te leggen op de...
0: Nee, het is niet interessant voor onze vele luisteraars.
1: Nee, ik denk het niet.
0: Nou, ik heb net gehoord dat je... Dik. Ik heb net gehoord dat jullie iets naar boven hebben getild.
2: Ja, het is zeker 3 meter lang.
0: En het zit nu in je broek.
2: Ja. Ja. Ik wou zeggen, hoe ga ik dit vertellen zonder dat het smerig wordt? Het is 3 meter lang. En het is heel hard. Er staat een pijp.
0: Ik hoor net van onze collega's dat ze nog 17 keer heen en weer moesten lopen.
1: Ja, dat klopt. Ja. Hij dacht, ik moet naar boven. Ik neem maar even mee.
2: Ja, er staat er beneden zo'n gozer. Die staat dan uit te leggen van, je moet dit en dit via de lift. Ik zeg, ik moet niks, gozer.
0: Van iemand van Cultura.
2: Ja.
0: Ja. Want wie denkt ze nou wel dat ze zijn, joh?
2: En ze dachten dat ik een of andere ingehuurde pol was, natuurlijk.
0: Ja, zo ziet het natuurlijk ook wel uit, hè?
2: Nee, dankjewel.
0: Maar goed, we hebben nog een wekelijks rubriekje.
3: De Keetknaller.
0: En Dirk, jij hebt, zoals je vanochtend al vertelde tegen mij, elk nummer uitgekozen met een verhaal, omdat we natuurlijk wat journalistieker en informatiever willen worden. Ja. Maar nu vertelde je me in de auto dat je alles in 4 uur, gewoon een uurtje in de auto in elkaar hebt geflanst.
2: Ja, dit hoef je niet te onderwijzen. Oh.
0: Vertel me iets meer over dit nummer. Nee, ik wilde eigenlijk meer, John Lennon en Yoko, wat was daarmee?
2: Trouwens, daar heb ik wel een verhaal bij. Waar was jij 9 oktober 1940?
0: 9 oktober 1940?
2: Ja.
0: Zo. Nou ja, niet op aarde in ieder geval.
2: Toen is Johannes Lennon geboren.
0: Ah.
1: Oh ja?
2: Ja.
0: In de oorlog?
2: Ja.
0: Vet hoor. En dan in de jaren 60 heeft hij de hele wereld veroverd.
2: En wat ook natuurlijk iedereen weet is... 9 oktober is het... Internationale Brievendag.
0: En,
2: dus wie zingt er een liedje over brieven? Arne Jansen. Maar liefst 7 brieven. Dames en heren, Arne Jansen met de Keetknaller van de week.
0: Prins Laurentien is jarig, ben ik vandaag gekomen. Ja, mijn achterbuur
2: dat boeit dus helemaal niemand.
0: Nee, mijn achterbuur hadden de vlag uit. En ik dacht, waarom

Waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vloog ik nu naar jou. Om te zien

0: Yves Berendsen met Voorgoed Voorbij. Dirk, waarom had je deze uitgekozen vanochtend?
1: Nou, omdat dit gewoon een ontzettend lekker nummer is wat ik hoorde bij de beste zangers, gezongen door Clouseau.
0: Ja, dat is het concept.
1: Dat is het principe.
0: Ja.
1: Dat is een nummer van Yves Berendsen. Oh, en Clouseau heeft het dus gezongen. Maar ik hoorde het van Clouseau, toen vond ik het al een mooi nummer. Maar toen ik het hoorde van Yves, toen dacht ik echt van wauw.
0: Dat is helemaal een shock.
2: Dat is een mooi liedje.
0: Hey, we hebben hier
1: vooral de tekst heel mooi.
0: We hebben hier iemand in de studio die houdt van trail en wellness. Dus er zit hier een pen van Bel Air en dat is een trail en wellness in Duitsland.
2: Ja, klopt, ja.
0: Hou jij daarvan?
2: Ja, daar ook wel, ja.
1: Van wat? Van
2: pronk laten liggen.
1: Praat eens even normaal, wat?
0: Bel Air, trail en wellness in Etternach. Echternach.
1: Bel Air, dat is toch van
0: Will Smith?
1: Born and raised on the playground where I spend most of my days.
0: Prins Bel-Air.
1: Basketball at the school.
0: Ik ben een beller.
1: Oh, dit vind ik verrassend.
0: Zullen we even aanbellen? Wie zijn
1: dit? Wie zijn dit?
0: Oh, mensen met capuchons.
1: Oh.
0: Ga jullie verder? Ga ik even kiekwieten?
1: We hebben ongeure types. Ongeure types.
3: Hallo.
2: Ben jij dit? Is het normaal?
1: Hey, niet.
3: Zijn Robin en Sam?
1: Nee, niet binnenlaten.
2: Jawel, binnenlaten.
3: Ja,
2: kom
3: er boven, denk ik.
2: Juist. Lieve luisteraars, we krijgen zo twee gasten erbij.
1: Ah, dit is mooi aan live radio, hè? Je weet nooit wat er gebeurt.
2: Je weet nooit
0: wat er komt. De bondgenoot heeft de televisier weer gewonnen. En we spreken hier met fan van het eerste uur, Dirk van E. Van Geert en die Olga, hoe heet ze ook weer?
1: Hoe heet ze nou weer? Dat is echt een fakes.
0: Van Chess naar Anouk, van Salar met zijn broedermoord, van de kussenbak. Dirk, wat vind je ervan?
1: Broedermoord! Ja, dat was leuk.
0: En wat vind je
1: ik moet toegeven, de laatste maand heb ik niet heel veel meer gekeken. Maar je weet wel, gewoon heel druk met de thuissituatie en zo. Maar terechte winnaar, hè? Terwijl ik Woestergrond ook heel veel keek. Maar ja, ik weet je wat? De kijker kiest en de kijker heeft gekozen. Dus die gefeliciteerd Jan Versteeg, hè, want hij is ook nog presentator van het jaar. Ook nog.
0: Zo. En nieuws van vorige week eigenlijk al. Suzanne Freek kondigt een nieuw album, Pijnstillen aan, een moeilijke periode. Ja. 13 november komt hij uit. Wat vind je ervan?
1: Ja, nou ja. Moeilijke periode.
0: Ik vind het wel jammer dat ze geen vrolijke muziek meer maken. Vier nummers vind ik allemaal een beetje emotioneel.
1: Er zijn meer mensen met een moeilijke periode.
0: Oké.
2: Ja, nou goed. Het gaat nu over Suzanne Freek, Dirk.
0: Het gaat even over Suzanne Freek, Dirk. Klootzak. In ieder geval. en de nummer 1 hit hebben ze nu op de top 40. Binnen een week.
1: Ze nooit meer
0: de 28ste die dat ooit gelukt is. Het heet voor mij Paracetamol, of heet die voor mij?
1: Oh, Paracetamol.
0: Ja. En we hebben hier natuurlijk twee mensen die zo erg op de wereldschaal bezig zijn. Minister Dylan Jazilkus, minister van Defensie, noemt Rusland de vijand. Moeten wij ons al klaarmaken?
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Okay.
1: Ze moeten haar gewoon royeren.
0: Oh, waarom?
1: Slaat het nou. Waarom is Rusland de vijand?
0: Ja, weet ik niet, Dirk.
1: Nee, precies.
2: Nee, we hebben
1: iedereen. Dat weet zij niet.
0: Waarom is Oekraïne niet de vijand?
1: Nee, dat zeg ik niet.
0: Oh, okay.
1: Rusland is niet de vijand.
0: Wie is dan de vijand?
2: Niemand. Dirk heeft iedereen lief. We zijn één,
0: de wereld is van ons allemaal, zonnestraal.
1: Juist. Heel toevallig heb ik daar geen nummer van gekozen.
0: Nee, je hebt er wel eentje van Elton John.
1: Ja, nou ja, dat ging.
2: Altijd goed.
1: Gaat over krokodillen. Die zijn, ook dat zijn onze vijanden.
0: Ja, wat is het verhaal hierbij?
1: Nou, dat krokodillen onze vijanden zijn.
0: Hier is Elton John met Crocodile Rock.

0: We zitten op dit moment met 5 man in de studio. Er zijn 2 indringers bijgekomen. Die gaan helaas niks zeggen. En die Dirk en die Maurits zitten niet eens achter een microfoon. Want die neemt deze hele serie...
1: Oh, jawel.
0: Hij komt opeens.
2: We zaten even de Nutri-score te bekijken van de pepernoten.
0: Is de zak al op?
1: Nou, die begon net te graaien.
0: Dames en heren, we zitten hier 20 minuten in de studio en de zak is bijna op van de pepernoten. Hoeveel kilo is het? Een kilootje?
1: Nee, half kilo. Nee. Half kilo, denk ik. Nee, niet eens. 4 kilo.
0: Oh, kripflatie. 250 gram. Maar goed, we zitten hier met Sportkenner. En wat vond Sportkenner van Oranje afgelopen zondag en überhaupt de 3 weken lang durende Interland Break?
1: Wat wil je eerst weten? Wat ik van Nederland vond?
0: Ja.
1: Verrassend. Het was anders dan normaal. Ik vond het onder Koeman altijd een beetje saai, een beetje eentonig. Altijd hetzelfde spel, met vierkant het middenveld. Nou ja, dat is voor later. Dus ik vond het nu wel wat anders, vond ik leuk. Nieuwe leuk, spelers.
2: Hè? Onder Xavi speelden we die Grieken helemaal weg, hè?
1: Ja, helemaal weg, hè. Nee, maar leuk betekent niet dat we goed waren, Dirk.
2: Dit is een sportkenner.
0: Hey, maar, we kunnen beter ontslaan, denk ik.
1: Ik zeg wel dat het anders is, verrassend.
2: Ja, anders? Nee, het is helemaal niet anders.
1: Ja, zeker wel, tuurlijk is wel anders.
2: Ja, het verrassende was dat we met 2-0 voor achter stonden in de rust.
1: Ja, dat was inderdaad ook heel erg verrassend, ja.
2: Ja. Voor de rest was er niks verrassend aan.
1: Nee, maar ik vond het ook helemaal gekloot aan jullie 2 weken.
0: Nu komt de ware aard over.
1: Nee, wacht nog even. Nee, nu heb ik het over in de landperiode.
0: 3 weken eigenlijk, hè? 2 weekenden.
1: Ja,
0: eigenlijk misschien wel 3 weekenden zelfs.
1: Ja, geen kut aan, joh.
2: Xavi out. Xavi out.
0: Maar jullie hebben gewoon liever competitievoetbal en...
1: Ja, 100%.
2: Ja, heerlijk. Lekker PSV vanavond.
1: Vanavond lekker PSV.
0: Ik was gisteren bij VV Lunteren en het vrouwenvoetbal in Nederland staat onder druk. Dat heeft in principe niks met VV Lunteren gemaakt. Nou, eigenlijk wel, maar daar gaan we het zo over hebben. ESPN zet niet meer uit. Budgetten krimpen. Talenten vertrekken massaal naar het buitenland. En de Eredivisie is weer op de schop gegaan. Utrecht bijvoorbeeld 9 contracten gestopt en speelt nu alleen nog maar met vrouwelijke jeugdspelers. Wat vinden we ervan?
2: Nou, balen, man. Utrecht.
0: Nee, maar gewoon überhaupt, vrouwenelf.
2: Niemand van ons kijkt voetbal.
0: Nee, natuurlijk niet. Niemand kijkt.
1: Ja, ik vind het jammer voor ze. Maar
0: jammer voor de vrouwen?
1: Natuurlijk, ja, jammer.
2: Nou, okay. Nee. Kijk, ook geen korfbal. Dan mogen ze dan ook niet stoppen.
1: Nee, maar stel het gaat niet goed, dan is het ook jammer.
0: En Verstappen bewaart de zachte banden, want hij ging in de eerste vrije training vandaag. En hij klokte daar de 6e tijd. En vandaag in de sprintkwalie klokte hij de snelste tijd. Dan staat hij op pole. Hij heeft nog nooit gewonnen op Singapore. En ook niet op Madridring. Maar dit jaar is hij pas geïntroduceerd. En de Singapore zit er al jaren op. Dus gaat hij die eindelijk nu winnen? Sportkenner, wat denk je?
1: Geen idee. Volgende.
0: Oké, Humphries wint met Hovond eerste major in 2026 naar comeback in finale tegen Price. Heb je het gekeken?
1: Ja, zeker.
0: Oh, ja, ik wel, hè. Ik wel. Ja. Lekker darten.
1: Hij won van... wat zat er nou?
0: Price.
1: Tegen Price. Oh, dus die gozer met die hanenkamp, toch?
0: Nee, dat is Peter Wright.
1: Oh, dat is Peter Wright. Ja.
2: Waarom noemen we hem nog sportkenner?
1: Ja, maar dart is geen sport, Dirk. Dat is een café-hobby.
0: Wel, ik heb gisteren bij VI gehoord, als ik in jouw oor fluister, gooi nu triple 20 en jij gooi niet triple 20, dan is het dus een sport. En, want bijvoorbeeld bij schaken, als je zegt schaken, zet die pion vooruit, dan kun je altijd die pion vooruit gaan. Maar je kunt nooit altijd een triple 20 gooien, daarom is het sport.
1: Wie zei dat?
0: Weet niet in bij wie. Oh. Lidler strandt in de halve finale. Jeugd-EK loopt de unieke dubbelslag mis. Verliest voor Camtree en is daardoor niet naar gelijktijdig het jeugdwereldkampioen en normaal wereldkampioen. Wat vinden jullie ervan?
2: Ja.
0: Jammer, hè?
2: Sterkte, nou, Lidler.
0: Ik hoop dat het,
2: maar ook voor Lidler.
0: Ja.
2: Hè? Er zijn mensen die het... Die ook een zware tijd hebben. Niet alleen Lidler.
1: Deze
0: maar,
1: boze.
0: Maar, wat wil ik nou zeggen?
2: Nou, dat je het daarmee heen bent.
0: Wat heb jij eigenlijk met dit nummer, Dirk?
2: Nou ja, vooral... Your love, lifting me higher. Nee, het is gewoon een goed nummer.
0: Nou, ik ben blij in ieder geval dat het competitievoetbal weer begint en dat we een leuk sportrubriekje
1: doen. Ja, dat is de conclusie.
0: Jackie Wilson.

0: Rustig.
1: Hey, Dirk, wat...
0: Hey, Evan, hoi, hoi.
2: Moet ik nou rustig doen, man?
0: Ha, mijn soulman. Ja.
1: Heb je daar nog een leuk verhaal bij? Ik ben helemaal van de leuke verhalen vandaag.
0: Vroeger noemden ze mij soulman.
2: Ja? Is dat zo, ja?
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Halve soulman.
1: Wat is er dit weekend te doen?
0: Jongen, halve soulman. Ga door, volgende.
1: Zaterdag 10 en zondag 11 oktober. Oh. Gluur aan de Rijn, Renen, Elst en Achterberg.
0: Dat is leuk.
1: Dit weekend verandert de gemeente Renen in een groot cultureel podium tijdens Gluur aan de Rijn. Ja, we willen de kijkers informeren, Maurits.
3: Dat kan ik eens kort, toch?
1: Artiesten spelen in huiskamers, tuinen, garages en andere bijzondere locaties.
0: We doen alsof hij dat uit zijn hoofd doet. En jij zegt, gaat u dat oplezen?
1: Je kunt genieten van muziek, theater en kunst van Amerikanen en Zweedse volk tot... Optredens voor kinderen zijn zaterdag en zondag tientallen optredens en de toegangsgraad.
0: Pepernoothoesje.
1: Ja, heel goed. Zaterdag 10 oktober, orgelconcert Evert van de Veen, Renswoude. Misschien voor Maurits. Zaterdagavond kunnen naar de Koepelkerk in Renswoude genieten van een orgelconcert door Evert van Veen.
3: Oh, dat vind ik wel leuk.
1: Hoe is Evert van Veen? Hij speelt muziek van onder andere Bach, Mendelssohn en Buxtehude. Ook klinkt het bekende Sweet Gothic. Nou goed, boeien. Zaterdag 10 oktober, Prattenburg run bij Rene Venendaal. Een moe van, man. Ja. Zin om sportief bezig te zijn. Zaterdag vindt de 11e Prattenburg run plaats op landgoed Prattenburg. Je kunt kiezen uit routes van 15 of 15 kilometer. De start en finish zijn op het landgoed midden natuur. Morgen staat het centrum van Ede ook in het teken van mijn City Run.
3: Oh, is dat morgen? Dat is wel lachen. Dat is
1: ja,
3: de kilometer.
1: Daar wilden wij misschien aan meedoen, maar ik heb een gekneusde knie, dus dat is jammer. En dat is een kilometertje. Deelnemers rennen een kilometer dwars door het centrum met als hoogtepunt spectaculaire finish met nationale en internationale topatleten. Vanaf 6:50 begint het programma en rond 7:15 staan de finales van de snelste mannen en vrouwen programma. Een sportief spektakel om te bekijken of zelf aan mee te doen. De start is op het Raadhuisplein en de finish bij de Oude Kerk. Onder andere Europees indoor kampioen Samuel Chappell, EK-atleten Mabadi Abda Ali en Jennifer Gullegers, de burgemeester, en Kimberly Bos zijn aangekondigd. En ik heb geen adem meer voor Jochen Otten. Die staat in de theaterlamperiet morgen.
0: Van Sluipschutters, hè?
1: Echt? Oh, vet. En morgen zit ook mooi waar ik ga op te treden in de kade in E.
3: Ja.
1: En daar gaan we heen, hè?
3: Daar gaan we heen.
1: Diegene links hier gaat er ook heen, maar die wil niks zeggen.
3: Hij gaat mee.
4: Sam ook.
3: We gaan een teamuitje.
1: En die andere zit er ook bij. Die wil ook niks zeggen. Die gaat ook. Teamuitje naar de kade. En ga jij nog wat leuks doen, Dirk?
0: Ja. Ik feest in de kantine.
3: Feest in de kantine ook nog. Ja, er komt een zanger, toch? DJ.
0: Een zanger?
1: Ja, bij Harskamp Lunteren.
3: En bij de
1: derby,
3: andere...
1: Dat we dat tegenwoordig een derby noemen.
3: En bij de andere wedstrijd, hè, die op het programma staat daar zo.
1: Volgens ja, tegelijkertijdig speelt Lunteren 5 tegen Edevik.
3: Ja, dat is ook een potje. Mensen, kom kijken. Mocht je niks te doen hebben, of mocht je wel wat te doen hebben, dan is dat nog de moeite waard.
1: Ga naar het B-veld.
3: Op het sportpark door Hoef.
1: Lunteren 5 tegen Ede Victoria.
3: Heb je de middag van je leven. En dan kregen we van ons een biertje.
1: Oké. Okay. Iedereen van die Maurits aanspreekt, dat zeiden we ook in de eerste uitzending. Dat hebben we toch één biertje uit moeten delen.
3: Oh ja, serieus?
1: Oplein. Ja,
3: aan Dirk zeker.
1: Nee, Rick Hendriksen, de broer van iemand uit de Brommengang. Maar die is ook uit de Brommengang getrapt. Er zijn de laatste tijd veel mensen uit de Brommengang getrapt.
3: Oh.
0: Wat dan?
1: Maar goed, we gaan nu naar Buffalo
0: Springfield.
3: Ja, nu begint eindelijk... nu komen we te sprake.
0: Ja, een beetje spicy.
1: Ja, die militair die hier altijd is, die is ook uit de Brommengang getrapt.
3: Want? Nou,
1: die kwam nooit meer. En die gaf geen input. Die gaf geen... die deed niet mee.
3: Ja, maar dan moet je het ook...
0: Uit hoeveel mensen bestaat de Brommengang nog dan?
1: Zou ik even kijken. Uit
3: hoeveel... En hoeveel van die gasten hebben allemaal een brommer?
0: En hoeveel van die gasten hebben een leven?
3: ik wil nog iets
4: zeggen. Eentje verloofd was.
1: En eentje is verloofd, hoor ik hier links. Ik kan ook gewoon in de microfoon praten. 7 leden heeft de Brommengang.
3: Oh ja?
0: Oh, 7 leden heeft de Brommengang. Ga door.
1: Dirk, wat is het verhaal van Buffalo Springfield?
0: Oh, dat is... voor wat het waard is, weet ik niet.

0: beginnen we echt.
1: Wil je er niet doorheen praten? Ik vind het een beetje een rommelige uitzending.
2: Ik niet.
0: Ja, maar dat mag.
1: Die Dirk wat alleen maar praten.
2: Ik heb zin in Beyoncé, mijn irreplaceable.
1: Ja, wil je zo luisteren? Ik hoorde dat.
2: Gonna me.
1: Ik hoorde dat Mau.
0: Ja, mooi.
1: Ik hoorde dat Mau 10 minuten wilde praten, want we hebben nog een kwartier.
0: Oh, nou ja, we hebben een kwartier, dus ik dacht, nou, dan kunnen we even lullen.
1: Nou, waar wil je het over hebben?
0: Ja, het maakt mij niet uit. Ik kan het over hebben. We kunnen het over het weer. Kunnen we daar niet even over hebben.
1: Ja, het, weer met sport kennen.
2: Van de boswachter.
0: Het weer met sport kennen.
3: Het is tijd voor het weer met de boswachter.
0: Ik ga normaal gesproken op mijn gevoel af, maar ik pak voor dit keer even de app erbij op mijn telefoon.
1: Oh, dus jij kan het ook niet uit je hoofd?
0: Nee, ik kan dit keer niet in mijn hoofd. Nee, ik heb me niet echt ingelezen.
1: En dat weekend is altijd wel lastig, hoor.
0: Het weekend is lastig. Oh, moet je alleen het weekend weten?
1: Nee, opnoemen wat er allemaal in het weekend is.
0: Oh, zo. Ja, oké. Okay. Het weer. Aankomende week. Dan hebben we het over van zaterdag tot zaterdag.
2: Ja. Gaan we... dat is inderdaad aankomende week. Ja.
0: Dan hebben we het over, het schommelt een beetje tussen de 14 en 19 graden. Dus...
2: Oh ja. En het is regen of het is droog.
0: Precies.
2: Ja, dat kan.
0: En s'nachts schommelt tussen de 8 en 11 graden. Dus ja, voor mij.
2: Ja, het schommelt een beetje, hè?
0: Ja, het schommelt een beetje.
1: Ik vind dat 10 minuten blokje praten wel leuk tot nu toe.
2: Ja, het weer is net een speeltuin, hè? Het schommelt een beetje.
1: Hé, hey, maar Mau, heb je nog een tip voor de dames die morgen naar mooi werk gaan? We moeten aan op de fiets.
0: Wat is dit weer voor vragen?
1: De dames die naar
0: Prettenburg
1: Run bij Renen en Veendal gaan.
0: Nou, kijk,
1: de vrouw die naar orgelconcert Evert van de Veen in Renswoude gaan.
0: Als ik kijk naar het weer van Ede, dan hebben we het morgen over 15 graden. Nou, s'nachts gaat het rond de 10 graden hangen. Dus ja, dan heb je het rond 11 uur misschien 12, 13 graden. Dus ik zou zeggen tegen de vrouwen, maar ook tegen de mannen, doe laagjes aan. Doe een trui misschien ja. Als je nou eens op aan te kijken.
2: Ik zit gewoon te luisteren.
0: Doe laagjes aan, dat is mijn advies.
2: Doe
0: kun je alles wat uitdoen.
2: Aan. En niet make-up, maar gewoon kleren.
0: Ja, gewoon kleren.
1: Maar dit was het oorspronkelijke format. Dat die Gerbert het voor mijn eerste 20 uitzendingen altijd kleding had gegeven.
0: Wat zei je,
1: Haas? Dit was oorspronkelijk het format dat we aan onze hoofdredacteur zeiden. Jullie mogen best het weer doen, maar dan moet je ook kledingadvies erbij geven. Dat dit geen 20 uitzendingen volhouden. Maar ik denk, kom
0: oh nee, dan moeten we het nu alweer doen. Maar ik heb het net gedaan, dus bij deze. Lange broek.
2: Laagje zo.
1: Heb je nog een leuk feitje of een mop? De mop van Dirk, die willen we misschien ook terugbrengen.
2: Een hele leuke mop.
0: Ik ben niet echt een moppetapper.
2: Nee, het is niet echt lachen met jou, hè.
0: Nou, dankjewel. Zal ik even een mopje opzoeken?
2: Ja.

0: Ready.
1: To the left, to the left.
2: Hey Mau, je hebt je mop al helemaal ready.
0: Ja, oh. Ik heb voor de mensen thuis.
1: Ik zit al helemaal klaar om er helemaal...
0: Ja, mensen thuis, stoel je maar vast. Pak je chips en je drankje, want hier komt een hele leuke mop.
1: Chips en drankje.
0: Chips en drankje.
1: Serieus. Okay.
0: Waarom durf ik... Ja, mag die?
1: Ja, graag. We hebben het maar gedaan ook.
0: Waarom durft een koe nooit een mop te vertellen? Ja? Hij is bang dat andere koeien boeren.
2: Dit kan toch niet?
0: Dit is zo slecht. Ja, maar ik moest een mop vertellen.
1: Ah, maar
2: de luisteraars hoorden denk ik niet eens. Wil je het even nog een keer herhalen?
0: Nee, dat is niet leuk meer. Ik zoek even nieuw op.
1: Wedden, als jij hem nu nog een keer vertelt dat je nog harder begint te lachen, doe maar. Probeer maar eens. Nee. Jawel, doe eens.
0: Oh, hier.
2: Nee, probeer nog even die andere.
1: Probeer nog even één keer. Ik weet zeker dat je harder gaat lachen.
0: Ik doe even een nieuwe.
1: Oh, nou. Lekker spontaan zo.
0: Ik heb de grap van de dag volgens
1: Okay. Nou, dat
0: mezelf. Waarom vliegen vogels 's winters naar warmere bestemmingen? Dat is veel makkelijker dan lopen. Ja, ik vind het ook niet grappig. Ja, ja. Ik moet lachen dat jullie me zo aan zitten te kijken.
2: Ja, ja, ik vind het helemaal niet leuk. Ook lachen.
3: Ja, mensen. Ik vind het wel leuk.
1: Ja, dat zal wel.
0: Vertel even een mop dan.
1: Best. Zo uit mijn hoofd?
0: Ja. Niet de bus mop.
1: De bus?
0: De bus.
1: Bus met een bloedneus?
0: Nee. Oh, die ken ik niet.
1: Oh. Komt een man bij de dokter. Zegt de dokter, rem je het ook even op?
0: Wat? Dat is zo. Ja, leuk.
1: Dank je. Kijk, die is wel leuk.
0: Nee, is niet leuk.
1: Jawel?
0: Nee.
1: Moet ik hem uitleggen?
2: Nee. Ja, leg hem uit, ding.
0: Ja, leg maar uit op de radio. Nou goed, dat waren de

0: Moppen van vandaag.
1: Ken je de mop van die mummy?
0: Die leeft niet meer.
1: Hey.
0: Het is ingewikkeld.
1: Ja.
0: Leuk.
1: Dankjewel. En
0: dit is zo'n goeie uitzending.
1: Het is zwart en als het uit de boom valt is je kachel kapot.
0: Nou.
1: Ja, de kachel.
2: Dames en heren, dit was uitzending 92 alweer. Dat we dit al 92 uitzendingen volhouden. Ik heb
1: waarschijnlijk
2: idee.
1: De laatste uitzending.
2: De laatste.
0: Dat denk ik ook, ja.
2: Dit is Ike en Tina Turner met Baby Get It On. Tot volgende week, of niet. We kijken wel.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Vandaag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie verliep succesvol, zegt het Vaticaan. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen was gevonden. Oncologen zeiden voorafgaand aan de operatie dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel in een vroeg stadium is ontdekt. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met twee asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft voortaan geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het gemakkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan straks als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. Een voormalige bendeleider is in de Verenigde Staten veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphoplegende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg vandaag zijn straf te horen. De nu 63-jarige Davis was in de jaren 90 leider van een bende in Los Angeles. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door enkele jaren geleden in interviews en memoires te praten over zijn rol in de dood van Tupac. In Tilburg hebben de Oranje voetbalsters met 3-0 gewonnen van Hongarije. Omdat de heenwedstrijd ook al met 8-0 was gewonnen, plaatsen ze zich voor de laatste ronde van de WK-kwalificatie. Daarin nemen ze het op tegen Slovenië. Dat won vanavond van Turkije. Het WK wordt volgend jaar gespeeld in Brazilië. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

rockstar. Ik heb het eigenlijk nooit gewild. Alhoewel, als ik heel eerlijk ben in mijn jeugd, wilde ik best wel een band gaan spelen. Ik probeerde te zingen, maar ik kon er helemaal niets van. Deze mannen doen het anders. Ze komen uit Zweden. Wasted Wizards, zo heet de band. En een wannabe rockstar openen deze uitzending van Schouten bij Nacht. Met daarin natuurlijk de vaste onderdelen zoals we daar hebben. De Killer Classic. 2006 is dit jaar, 20 jaar geleden. Lance Lopez is de artiest. Simplify Your Vision was het album. Je hoort zo meteen Stones in My Pathway. In de oerknal het buurtalbum van Sabotage. Het heet Sirens. Komt uit het jaar 1983. Je hoort zo meteen I Believe. En in de showcase ook in de jaren 80. We gaan aandacht besteden aan het album van Gary Moore. Dat heet Run for Cover. In de eerste week hoor je All Messed Up. De Rock 13. De nieuwe nummer 1 is voor de Foo Fighters. Met Window. En Royal Blood heeft ook weer een nieuwe single uit. Ik ben helemaal top, vind ik hem. 10 over 10 hoor je zo meteen als nieuwe binnenkomen. En dan hebben we ook nog gewoon heel veel lekkere nieuwe muziek. Zoals deze. We blijven even in Scandinavië. Dit is Crimson Day.

De opening van Schouderbenach was geheel in het teken van bands uit Scandinavië. Bes Verjelsen, zo heet het, de bands komen uit Zweden. Accelerating Hearts. En daarvoor hoorde je Crimson Day, die komen dan weer uit Finland, uit Tampere. En je hoorde ze met War Machine. Genoeg over Scandinavië, genoeg over Europa. We gaan gauw naar Amerika. En we gaan naar Texas. Ik ga je zo het verhaal vertellen over deze man en mijn kennismaking met deze man. Dat was jaren geleden. Maar we gaan eerst even aandacht besteden aan de Killer Classic. Maar dan gaan we 10 jaar terug in de tijd. Dan komen we uit in het jaar 2006. Killer Classic. Lance Lopez, daar hebben we het over. Uit Texas, Simplify Your Vision is het album uit het jaar 2006. En ik kwam deze man tegen op een speciale middagavond in toen nog de Heineken Music Hall. The Night of the Guitar in het teken van Jimi Hendrix. Elke virtueuze gitarist die speelde daar een nummer van Jimi Hendrix en ook zijn en haar eigen werk. Zo ook Lance Lopez. Deze speelde die volgens mij niet. Van het jaar 2006 is deze Stones in My Pathway.

komen uit Florida. Gaan al een jaartje of 15 mee. Maak een heerlijke metalcore. Wage War, zo heet de band. En Blindfold. En daarvoor gingen we 20 jaar terug in de tijd naar Lance Lopez. Simplify Your Vision, zo heet het album. Stones in My Pathway, ik vertelde je het verhaal. Nadat de gitaar was er in het jaar 2001 op 2 december. Steve Vai staat erop. Steve Lukather staat erop. Eric Sardina staat erop. En dus ook Lance Lopez. We gaan even kijken naar de Rock 13. Je weet wel, de eigen hitlijst van Schouten bij Nacht. Het nieuwe nummer 1 hoor je zo meteen. Die is van de Foo Fighters. En hun laatste die heet Windows. En dit Britse duo brengt weer lekkere nieuwe muziek uit. Er is nog een tijdje stil rondom deze band. Maar ze zijn er weer. Ze komen nieuw binnen in de Rock 13. Royal Blood, daar hebben we het over. Hun laatste single komt nieuw binnen. Die heet 10 over 10.

0: Ze staan voor de eerste week op de nummer 1 positie van de Rock 13, de Foo Fighters en Window. En dan wordt een nieuwe binnenkomen, eindelijk weer nieuwe muziek van Royal Blood, 10 over 10. We gaan weer terug in de tijd naar 1983 maar liefst.
1: Soms wil je weten hoe het begon.

In het jaar 1983 brachten de broers John en Chris Oliva als de band Sabotage het album Sirens af. Dit is het nummer I Believe. Het begint rustig, maar dat schijnt.

maar dat werd later wel even anders. Schouder van acht, een uurtje rock'n'roll muziek zoals je dat inmiddels hopelijk gewend bent. Deze band komt uit Duitsland. De band heet Velvet Rush. Ze hebben goed geluisterd naar bands als AC/DC. Dit is hun laatste, The Sound of Letting Go.

0: deze band uit India, Kirish and the Chronicles, die spreken zich regelmatig maatschappijkritisch uit. Zo ook hun laatste single, Generation Coward, hoorde je hier bij Schouten bij Nacht. En daarvoor uit Duitsland, ik zei het al, Velvet Rush, hebben goed naar bands als AC/DC geluisterd. Je hoorde The Sound of Letting Go. Gaan we even kijken naar de showcase. Je weet wel, 4 weken lang gaan we aandacht besteden aan 1 centraal album. Dit keer een album van Gary Moore. En dat album komt uit de vorige eeuw, uit het jaar 1985.
1: Dames en heren, jongens en meisjes, dit is de Schouten bij Nacht Showcase.
0: Hij is niet oud geworden, 58 jaar. Hij overleed op 6 februari van het jaar 2011. Maar in 1985 bracht hij samen met wat muzikale vrienden een heerlijk album uit. Dat album heet Run for Cover. In de eerste week deze. All messed up.

Music. Maar de leden, die ken je van de band Stone Trip. Het zijn de schrijvers van de band Stone Trip. Die dachten van, we doen eens een keer iets onder een andere naam. Fire Still Burning hoorde je. En daarvoor gingen we terug in de tijd naar Gary Moore. In het jaar 1985. Het album Run For Cover. Ik zei het al, heel veel muzikale vrienden deden mee. Onder andere Glenn Hughes. Je hoorde All Messed Up. Brengt ons alweer bij het einde van Schouten bij Nacht. Ik dank je wel voor het luisteren. Ik hoor je heel graag volgende week weer. En ik zeg alleen nog maar...

0: met het nieuws van 12 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. Oncologen zeiden daarna al dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel in een vroeg stadium is ontdekt. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari. Tot nu toe waren begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met 2 asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft daardoor geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het makkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. De Nederlandse voetbalsters hebben zich zoals verwacht geplaatst voor de laatste ronde van de play-offs voor het WK van volgend jaar. In Tilburg werd met 3-0 gewonnen van Hongarije. Nederland had het eerste duel tegen Hongarije al met 8-0 gewonnen. De voetbalsters moeten in de laatste ronde van de WK-kwalificatie tegen Slovenië. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. De Eindhovenaren misten in de eerste helft een penalty. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Overdag ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je

0: met het nieuws van 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. Guilfoyle zegt dat de beschuldigingen niet kloppen. Een voormalig bendeleider is in de VS veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphoplegende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg afgelopen dag zijn straf te horen. De nu 63-jarige Davis was in de jaren 90 leider van de Southside Compton Crips in Los Angeles. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door een aantal jaar geleden in interviews en memoires te praten over zijn rol in de dood van Tupac. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari. Tot nu toe waren begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

waar onze liefde breekbaar was, maar zo intens. Nooit een stem die me zei, dat wat je hebt, gaat ooit voorbij. Je was van mij, niemand zoals jij. Ik raak dit nooit en nimmer kwijt, denk je tevreden. Jij voelde onrust, onze passie werd gedoofd. Jouw twijfel over ons geluk kwam tussen ons, maakte alles stuk. En hoewel ik het probeer,

0: is Eén Vallei met het nieuws van 2 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia hebben een bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Ceuta. Die werd eind juli door tienduizenden mensen vanuit Marokko bestormd. Daarbij vielen zeker 141 doden. De stormloop leidde tot veel onrust in Ceuta. Felipe zei in een toespraak dat de exclave ontegenzeggelijk bij Spanje hoort, maar hij sprak zich ook uit voor goede banden met Marokko. Het Spaanse koningspaar ging in gesprek met inwoners en bestuurders en herdacht op een begraafplaats de migranten die zijn omgekomen. De gemeente Groningen gaat vanaf vandaag tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Gisteren riep asielminister Van der Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. Volgens hem is de situatie in Ter Apel onhoudbaar. De extra opvang in Groningen is in eerste